0: Dit is WNC. Goeienacht, ik ben Marcel de Groot.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
0: En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: Dit is WNC. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie-, gas- en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur. Dag

sit beside. Change all your whims and cares.

theorie. Het beste is om niet van achteren te kijken, dan weer de bochel ook niet. O, lieve Mathilde, als je eens weet wat ik wilde, als je mijn liefde eens wilde, Mathilde, Mathilde. O, lieve Mathilde, als je eens weet wat ik wilde, als je mijn

Eén oog is geel en het andere van glas. En op haar neus een venijnig gewas. In haar mond zitten twee groene tanden. En haar geluid is zo diep als een bas. Daarbij heeft zij twee misvormde oren. Er een is te groot en het andere te klein. Van achter is zij net zo mooi als van voren. Ze heeft toch zo'n prachtige lijn. Oh, lieve Mathilde, als je

S'avonds dan gaat ze naar Tilde naar bed. En dan gelijk ze precies een skelet. Snorken doet zij als een dronken dragonder. En op een stoel ligt haar hele toilet. Boezem en heupen en kuiten en haren zijn afgelegd. Dat is het slecht. Daar

Nooit heeft dat schepsel in eten plezier, moet toch hoofdzakelijk met klare en bier. Als ze wat zegt, stinkt ze naar de jenever, dagelijks slikt ze een maatje of vier. Zij was zich eenmaal per maand over later, dat moet u zien. En bovendien gaat ze bij uitzondering naar het theater, was ze er half met benzine. Oh, lieve Mathilde, jij

0: Dit is WNC. Goedenacht, ik ben Marcel de Groot.
1: Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. Het Deense ministerie van Buitenlandse Zaken reageerde op Trumps aankondiging dat de VS grootschalige olie, gas en mineralenexploitatie op Groenland gaat starten. Denemarken benadrukte dat Amerikaanse investeerders geen voorkeursbehandeling krijgen boven investeerders uit andere NAVO- en EU-landen bij toegang tot Groenlandse natuurlijke hulpbronnen. De politie en het Openbaar Ministerie hebben Ahold publiekelijk uitgenodigd aangifte te doen van het cybersecurity-incident bij de Albert Heijn. Er loopt momenteel geen strafrechtelijk onderzoek. Ahold werkt naar eigen zeggen samen met alle relevante autoriteiten en meldt het incident bij het National Cybersecurity Center, zoals wettelijk is verplicht. Het weer nog. Vannacht is het vrij helder weer. Het blijft droog. De temperatuur daalt uiteindelijk naar 7 graden in het oosten en zo'n 12 graden aan zee. Landinwaarts kunnen er mistbanken ontstaan.
0: En tot zover het nieuws.
2: Uur naar

Zij verstaat de kunst van bij me horen. In mijn lichaam heeft ze plaats gemaakt voor twee. In mijn ogen woont ze, in mijn oren. Ze hoort en ziet mijn hele leven met me mee. Soms begint ze in mijn hart te zingen.

De grijze grond was zo dichtbij. Ik was nog nooit

verstilt hun steun. Ik liet jou los, ik liet jou gaan. Ik zag dat alles wat geweest is, blijft bestaan. Ik zag het licht

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaars vuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 12:15 vluchtte hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 12:15 vluchtte hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. Microsoft heeft samen met de Japanse politie een cybercrime-netwerk platgelegd dat illegaal online marktplaatsen runde, waar oplichters phishing-sites konden kopen, zoals een nepsite van de Belastingdienst. Via diensten als Jamstore konden criminelen kant-en-klare schablonen krijgen. Sinds begin 2026 werd wereldwijd meer dan 1 miljard berichten naar slachtoffers in 150 landen verstuurd. Een man uit Woudenberg is veroordeeld tot 4,5 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van zijn oppas, die hij kende via de kerk, waar hij ook ouderling was. De misbruiken begonnen eind 2019 toen het meisje 16 was en duurde tot begin 2024. Naast verkrachting werden ook stalking en smaad bewezen. Hij kreeg tevens een contactverbod van 5 jaar opgelegd. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

0: is rood. Zeg bakker, hoe heb ik het nou? De bakker verklaarde:
1: mijn trekhond is dood, dus wordt het de taak van mijn vrouw.

ze zuchten. Het moet me, half haalt het niet mee. Per slot ben ik flink en gezond. De bakker zei trots, nou, hoe vind je me dat?

0: willing to hand you the key. I'm able.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Volgens de Nederlandse Bank leidt dit nauwelijks tot werkeloosheid. Ruim de helft vindt binnen een kwartaal nieuw werk. Bijna de helft stapt daarbij over naar een andere branche zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% wordt werkloos. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij beschouwt dit deels als een Nederlands diplomatiek succes. Nederland werkt samen met Frankrijk aan een strategie waarna een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende dat klimaatwerk essentieel IMF-werk is. Alleen de Amerikanen waren tegen. De politie zette gisteravond de mobiele eenheid in naar brandstichting in Amsterdam-Noord, waarbij mensen stenen en vuurwerk naar de politie gooiden. De onrust ontstond aan de Sneeuwbalweg toen de brandweer wilde blussen. Meerdere mensen werden aangehouden. Burgemeester Halsema had gisteren een alternatief oudejaarsvuurplan voor bewoners afgewezen, wat mogelijk de aanleiding was. In het Duitse Essen is een gevangene ontsnapt tijdens een doktersbezoek, nadat twee gemaskerde mannen twee bewaarders in een gang overmeesterden en vastbonden. Rond 1:15 vlucht hij op een elektrische step. De man zat in voorarrest wegens drugsdelicten en zware mishandelingen en wordt ook gelinkt aan georganiseerde misdaad. De politie is een grote zoekactie gestart. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur, dag na dag.

maar dat kan me niet schelen. De zon schijnt buiten en daar ga ik spelen. En niemand houdt me tegen, ook al kom ik daar tekort. Ik ga buiten spelen, buiten spelen, buiten spelen.

0: De heetste hits. De heetste hits.
1: 24 uur per dag.
2: Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio. Rozo Radio.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen.
1: Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. Het aantal ZZP'ers in Nederland daalde met ongeveer 131.000 tussen 2024 en halverwege 2026. Volgens de Nederlandse Bank leidt dit nauwelijks tot werkloosheid. Ruim de helft vindt binnen een kwartaal nieuw werk. Bijna de helft stapt daarbij over naar een andere branche zoals zorg, onderwijs of horeca. Slechts 7% wordt werkloos. Het IMF blijft klimaatadviezen verstrekken ondanks Amerikaanse druk om daarmee te stoppen. IMF-bestuurder Marnix van Rij beschouwt dit deels als een Nederlands diplomatiek succes. Nederland werkt samen met Frankrijk aan een strategie waarna een ruime meerderheid van de bestuursleden erkende dat klimaatwerk essentieel IMF-werk is. Alleen de Amerikanen waren tegen. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. De Amerikaanse regering bouwt in Montana een supercomplex om geavanceerde militaire technologie te testen, zoals autonome wapens, ruimtesystemen en hypersonische wapens. President Trump kondigde dit aan tijdens zijn campagne in Montana. In de noordelijke staat zijn al testinstallaties voor defensie en ruimtevaart gevestigd. Trump belooft Amerikaanse militaire oppermacht. In september bleef de werkloosheid in Nederland voor de 2e maand op rij stabiel op 4%. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Er waren 408.000 werklozen. Het aantal werkenden bleef al bijna 3 jaar rond de 9,8 miljoen. UWV telde eind september 197.000 WW-uitkeringen, 1,2% meer dan in augustus. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws. Uur na uur.

0: hele goede morgen op deze toch hele mooie morgen. Het is weer mooi weer buiten. En wij zitten weer met z'n drieën in de studio om voor jullie het komende twee uur weer, weer een mooie uitzending, nieuwe uitzending te maken van Kate met Ralf. Hartelijk welkom daarbij. We zijn heel blij dat jullie weer afgestemd zijn op ons.
1: Zeker, goedemorgen.
0: Goedemorgen. Ja, we hebben er allemaal weer zin in, hè?
1: Zeker.
0: We zaten echt weer vanochtend
1: van... Het is toch weer een mooie herfstdag.
0: Het is een hele mooie herfstdag. Ja. Fantastisch. Ja, wat een tractatie.
1: Lekker.
0: En een bijzondere dag vandaag.
1: En een hele bijzondere dag.
0: Ja.
1: Het is namelijk 33 jaar geleden.
0: Ja.
1: En 33, want het was om 6:30 dat mijn eerste zoon geboren werd.
0: Stef.
1: Dat ik moeder werd.
0: Ja.
1: Dus, en die is 33 vandaag
0: 33.
1: Geworden.
2: Oh. Ik zal eventjes een... Langs als leven, toch?
1: Ja, ja, en dan doen we er even gelijk een combi. Want Manlief was natuurlijk gisteren jarig.
0: Ja, dat was wat, hè?
1: Ik heb ze alle twee achter elkaar. En dat was ook bijzonder, want die werd 60.
0: 60, ja.
1: Ja, en dus alle twee onze mannen. Hees, gaan we die eventjes in het zonnetje zetten. Oké. Okay.

0: Nou.
1: Zo.
0: Die zit erin.
1: Ik zou bijna vragen, welke uitvoering was dit? Wie zingt dit? Kinderen voor Kinderen? Of,
2: Ja, het is een kinderkoor. Ja. Dus even voor de kof in.
0: Het gaat om het idee.
1: Nee, ik had u gisteren al gezien dat jullie een hele leuke verjaardag hebben gehad van Han.
0: Ja.
1: Ja, dat zag er tof uit. Ik denk dat Han een ontzettend leuke dag gehad
0: heeft. Speciaal gevierd worden, dus we hebben een ontzettend leuke dag gehad. Ja, inderdaad. Lekker met
1: en Stef, ik weet niet of hij in de gelegenheid is om te luisteren, maar als hij luistert... Stef, van harte gefeliciteerd, ook van mij.
0: Ja.
1: Maak er een mooie dag
0: van. Ik had hem net aan de lijn en toen... was net ontwaakt, hè? Dus hij liep een beetje achter op schema. Dus ik denk dat hij nog onderweg is.
1: Nou, jullie
0: dus,
1: hebben echt een feestweek gewoon.
0: Echt een feestweek, heel absoluut. Leuk. Nou, dan jij binnenkort.
1: En dan ik, volgende week dinsdag, dan gaat de teller op 5-0.
0: Dat, wordt ook, dat is ook een speciale, hè?
1: Echt, hè?
0: Ja. Dus volgende week dan gaan we het eventjes hebben over hoe het...
1: Hoe dat nou voelt, hè?
0: Ja.
1: Zo, ja, ik weet er nog niks van, hè? Ik ben natuurlijk nu 49 en 51 weken.
0: Ja.
1: Dat is toch echt wat anders dan 50?
0: Ja, dat lijkt me. Nou, ja, ik kan me dat zo voorstellen. Ik had er zelf ook al toen ik 50 werd.
1: Ja.
0: En gisteren mijn Han 60, dat vind ik helemaal wel een dingetje. Hoor.
1: Ja.
0: Dat het zo, zo oud klinkt of zo. Ja. Ik weet het niet. Maar,
1: Nou, we kunnen alle clichés weer bijhalen. Het gaat snel en het gaat steeds sneller. En het is allemaal waar. Onze ouders hadden gelijk. Het gaat steeds sneller.
0: Het gaat steeds sneller. Ik ben wel benieuwd of jij nou volgende week die motor aan gaat schaffen. En,
1: of ik echt midden in mijn midlife zit.
0: Lekker midlife.
1: Maar dat is eigenlijk wel een heel goed idee.
0: Ja,
1: misschien
0: toch?
1: Misschien moet ik mezelf gewoon eens verwennen.
0: Ja, vind
1: gewoon
0: ik wel. Gewoon die Bataves eruit en die motor erin.
1: Ja, die Bataves blijft dan, maar die motor...
0: Ja,
1: okay.
0: Ja. Goed.
1: Oh, wat een leuk begin weer,
0: echt, hè?
1: Dames.
0: Ja.
1: En dit zijn natuurlijk de mooie en belangrijke dingen in het leven. Hè?
0: Zeker.
1: Dus dat is helemaal mooi om daar lekker mee te beginnen. Maar ja, de duty calls, hè? De taak roept.
0: Ja, wij gaan
1: we
0: door.
1: Zitten hier voor de muziek ook en voor het natuurlijk ook voor de gezelligheid. En het thema van deze week is, Dolly Parton verklapt het al een klein beetje. We gaan het hebben over bloemen.
0: Ja.
1: En ook daarvoor geldt weer, wat zijn

0: dozen gaat. Vooral die dorens, die vind ik sowieso al verschrikkelijk.
1: Ja, ja.
0: Ik moet zeggen, ik ga ze wel steeds meer waarderen. Maar wil je me blij maken, dan hoeft dat niet een heel roze boeket te zijn, zeg maar.
1: Ze moeten er wel tussen zitten.
0: Mag, hoeft
1: rode
0: niet.
1: Rode rozen,
0: hoeveel maal, nee.
1: Als hand voor jou een mooi boeketje.
0: Nee, geen rood, Ralf, dat past niet in mijn interieur. Ja.
1: Maar als Hans,
0: Ralf zit hier heel te leuk, stel te kijken.
1: Nou ja, als Hans zijn liefde aan jou wil tonen, dan pakt hij toch een rode roos
0: erbij. Nee,
1: dan
0: pakt hij paars tulpen. Ja, serieus.
1: Dan maakt hij pas echt blij.
0: Ja, dat
1: past in het interieur.
0: Ja, maar nee, maar serieus. Ja, echt erg.
1: Ja, echt.
2: En ook altijd mijn boeket bestellen. Als wij dan voor een gelegenheid. Dan zeg ik er ook altijd bij. Geen rozen.
1: Geen rozen.
0: Ja, ja, ik was wel triest. Ja. Terwijl, ja, als ze erin zitten, kan het ook heel mooi zijn. Hè? Daar gaat het niet om.
1: Ja.
0: Maar dan ook geen rood. Gewoon dan wit of zo.
1: Ja.
0: Dan, het is, ja, heel gek. Ja, ik heb rood en geel niet in mijn huis. Ja, ja.
1: Ja, nou ja, kan. Kleuren doen bij iedereen weer wat anders.
0: Heb jij er niet aan? Als jij nou iets goed te maken hebt en je komt met een boeketje thuis, wat doe je dan?
1: Ik was al bang dat je dit zou vragen. Ja, want ik kreeg vanochtend en geheel terecht van Frederike wel... de opmerking van, nou, je begon heel goed bij het begin van onze verkering met flink wat rozen en zo. Maar ze zegt, nou, dat was ook meteen, dat was het ook meteen.
0: Ja, dat was gelijk voor heel het leven.
1: Ja, ja, ik ben daar niet zo attent in.
0: Nee.
1: Ik moet zeggen, ik kan boeketten. Bijvoorbeeld onze nicht Debbie, die heeft altijd van die hele mooie boeketten staan.
0: Ja,
1: hè?
0: Ja.
1: En dat is echt heel mooi. Ja, ik weet het niet. Ik regel dat dan weer niet of zo. Of
0: je hebt er geen kijk op.
1: Nee, ook dat niet. Ik kan het wel waarderen. Als ik het zie, denk ik, oh wauw, wat mooi als een bloemist dat zo...
0: Maar je koopt eigenlijk dus nooit geen bloemen.
1: Nee, eigenlijk nee.
0: Slecht Ralf.
1: Nee. In de tuin hebben we wel heel veel mooie bloemen staan. Er komt ook veel op Frederike. Dat is zo. Kom ik eerlijk vooruit. Maar ik vind het wel mooi om te zien.
0: Als we nou eens afspreken dat jij vanaf je 50ste regelmatig een bosje bloemen meeneemt. Gewoon in huis, lekker zo fleurig. Ja?
1: Ga ik over nadenken.
0: Denk er eens even
1: goed over
0: nadenken.
1: Na.
0: Nou ja, we zijn dus inderdaad...
1: Het is bijna een goed voornemen, hè?
0: Ja.
1: Ja, nee. Is,
0: ja, dat
1: als je 50 wordt, goed voornemen.
0: Ja. Maar we luisterden dus inderdaad naar wel een liedje inderdaad over rozen. En ook nog eens gele rozen. Dus ja, not my cup of tea. Maar goed, Dolly Bell weer tegen.
1: Dolly Bell,
0: hè? Ja, natuurlijk, lekker country. Dolly Parton, die schreef dit nummertje helemaal zelf in 1989. En dat werd in Amerika een nummer 1 hit, terwijl ik het helemaal niet ken, dat nummer.
1: Ik ook niet.
0: Nee, hè?
1: Nee.
0: Dus dat vind ik wel bizar. En ja, staat een beetje symbool, weet je wel, in die relatie in het begin. Dan is het echt een teken van liefde, die gele rozen. Want oh, hè, alles liefde en prachtig. En aan het eind, dan ziet ze het als afscheid. Dus eigenlijk met één simpel bloemetje kan je dus een heel liefdesverhaal vertellen.
1: Ja, bloemen hebben natuurlijk een ongelooflijke symboolfunctie.
0: Ja.
1: Daar kun je soms ook echt de plank mee misslaan. Hè? Dat je in alle goede bedoelingen iemand een bloemetje geeft. En dat je later hoort van nou, dat was meer het symbool voor nou, iets wat je dan niet, wat niet de bedoeling was.
0: Ja. Nou, gelukkig loop jij de risico niet, want je koopt ze nooit.
1: Kijk,
0: dus dat is dan weer een voordeel.
1: Daar hebben we elkaar.
0: Ja. Ja.
1: Dan kies voor de veilige optie.
0: Precies. Oké, okay, en jij?
1: Ik zat nog even te denken. Sorry dat ik er weer even op terugkom. Maar ik zei net al, de titel is Zeg het met bloemen.
0: Ja.
1: Was dat toen zo'n reclame slogan van de Fleur op of zo? Zeg het met bloemen of zoiets? Zo'n reclame iets toch?
0: Geen idee, maar het is wel ergens een uitspraak
1: zeg
0: van.
1: Het met bloemen,
0: zeg het met bloemen.
1: Zeg het met bloemen.
0: Ja.
1: Nou,
0: ja.
1: Goed, over tot de orde van de dag. Ja, het volgende nummer, daar heb ik een beetje een haat-liefdeverhouding mee. En dat is niet omdat ik hem niet mooi vind, maar dat komt omdat hij voor mijn gevoel echt kapot gedraaid is.
0: Ja.
1: Je kon geen radiozender in die tijd ook en ook later opzetten. Of nou, deze kwam voorbij. Ik heb het over Seal met de Kiss from a Rose. Mooi nummer, maar
0: Daar
1: heb je hem weer. In 1994 voor het eerst uitgebracht, deed niet veel. Ik later dacht, oké, wist ik niet. Een jaar later opnieuw uitgebracht als soundtrack voor Batman Forever, de film. En blijkbaar was dat zo'n mooie combi.
0: Een... Ja.
1: En is het een knoeper van een hit geworden. De echte naam van Seal.
0: Geen idee.
1: Niet normaal. Ik heb hem op moeten schrijven.
0: Oh.
1: Ja, er komt geen einde aan.
0: Kim uitspreken.
1: Ik ga proberen. Dus Seal Henry. Nou, tot zover gaat hij nog.
0: Ja?
1: En dan. Olusegun Olumide Adeola Samuel.
0: Oh mijn god.
1: Zo heet Seal het echt.
0: En het, die ouders het erg vonden dat ze een kind kregen of zo.
1: Dus ik denk, ja, als je dan artiest bent en je zoekt de naam voor op de cover van een cd, dan denk je, nou, doe maar Seal.
0: Yes.
1: Dat klinkt goed. En het is ook nog goed te onthouden. Seal is bekend geworden. Ik weet niet of jij dat weet. Hij heeft de zangpartij voor zijn rekening genomen op het nummer Killer van Adamski.
0: Serieus?
1: Dat zingt Seal.
0: Oh?
1: Ja.
0: Is hij daardoor een beetje
1: daar is hij bekend? Door bekend geworden. Okay. En toen kwam hij natuurlijk met in 1991, een paar jaar hiervoor, met Crazy.

0: Nou. Hé?
1: Wat fijn.
0: Echt, hè?
1: Ja, wat fijn.
0: We zaten lekker even op en neer te gaan hier. En we hadden het erover, want het is natuurlijk... We luisterden naar Tulpen uit Amsterdam van Herman Emmink. En toen zei ik tegen jou al van... Die man, die kennen we toch ergens van? Toen ben jij even op gaan zoeken. En het is dus, buiten dat hij zanger is, een presentator... Vroeger van Wie van de Drie.
1: Ja.
0: Nou, dat was toch geweldig.
1: Ja, daar bleef heel Nederland van thuis, denk ik, in die tijd.
0: Ja? Ja. Ja, dat was toen echt heel erg leuk. Jij hebt de panelleden nog opgenoemd. Dat was Albert Mol.
1: Ja, Loes
0: Martine
1: Haasdijk.
0: Bijl. Maar Loes Haasdijk, ja.
1: Sonja Barend zag ik voorbij komen.
0: Ook nog?
1: Ja. Want hij heeft het van 71 tot 82 heeft hij het gepresenteerd.
0: Oké. Okay.
1: 11 jaar, hè?
0: Goh.
1: Kom daar nog maar eens om vandaag de dag in
0: TV-land. Ja, maar goed, ja, er waren verder geen programma's. Nee. Het waren twee dingen, denk ik. Weet het? Twee zenders.
1: Twee zenders, ja.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ik vind ontzettend lekkere meedijner eventjes. Wat ik wel heel erg grappig vond, dat eigenlijk oorspronkelijk een Duits liedje is. Uit 55. Want Herman heeft pas een 57 opgenomen. En die man, die Duitse man, die was naar de Keukenhof geweest.
1: Oh, ja.
0: En daar kreeg hij dus dat idee. Ja. De muziek. Dat kan je wel een beetje horen natuurlijk. Die is dan weer geïnspireerd op de bloemenwals uit De Notenkraker van Tchaikovsky. Je zit te knikken.
1: Nou, ik kan me voorstellen. Ik ken de Notenkraker van Tchaikovsky niet uit mijn hoofd. Ja, maar je hoort het wel.
0: Je hoort echt lekker die wals. Dus, wat natuurlijk weer heel grappig is. En dat zullen de meeste mensen wel weten. Dat die tulp, die helemaal niet uit Nederland komt. Ook niet uit Turkije. Wat heel veel mensen dan ook weer denken. Maar uit Azië. En toen is hij via Turkije, vanaf de 16e eeuw alweer, hoor, naar Nederland gekomen.
1: En toen werd het symbool voor klompen, molens en tulpen.
0: Nederland, ja precies.
1: Ja.
0: Kaas.
1: Soms hoor je nog wel eens Johan Cruijff er tussendoor of Ruud Gullit. Als je met iemand uit de andere kant van de wereld praat.
0: Ja, zwarte tulp.
1: Of,
0: toch? Gullit toch, hè?
1: Of mensen die dan van de andere kant van de wereld komen en dan al 5 keer bij de Keukenhof zijn geweest.
0: Ja.
1: En dat jij dan moet zeggen, de Keukenhof? Nooit geweest. Nee, geen idee. Ik ben er wel een keer geweest, toch?
0: Ja, nou, er lopen inderdaad volgens mij meer Aziërs rond dan Nederlanders. Mm. Ik moet eventjes de groeten gaan doen.
1: Nou, doe jij de groeten. Dat is belangrijk.
0: Want er is een wonder geschied. Mijn zwager is naar ons aan het luisteren op dit moment. Hoop ik, want hij moest even poepen. Ja. Maar goed, kan ook, moet ook gebeuren natuurlijk. Maar daarna zou hij gaan luisteren. Hij schijnt in de werkplaats, staat de radio aan. Dus we gaan heel even de groeten doen aan Jacco Maris Design in Breda. Isa, jij hebt daar ook wat jaartjes gewerkt. Dus jij kent daar heel die bubs.
2: Heel leuk.
0: Leuk,
2: ja.
0: Hè?
2: Ja. Als ze luisteren, dan wil ik graag de groetjes doen. En ik hoop dat het allemaal goed met iedereen gaat daar.
0: Ja, leuk.
2: Superleuk.
0: Ja, hè? Ja, vind ik ook. Dus nou, jongens, en als jullie een verzoeknummertje hebben, dan kan dat zeker. Pinnen we het aan gewoon iedere donderdag om 10:00 vast.
1: Ja, ik zeg twee dingen. Radio op toilet installeren.
0: Ja.
1: En gewoon elke week luisteren, want ze zullen zien dat de arbeidsproductiviteit een stuk omhoog gaat.
0: Ja, die, dat,
1: als Kate met Ralf.
0: Ja, absoluut.
1: En als de productiviteit niet omhoog gaat, dan wel het arbeidsplezier.
0: Toch?
1: Dus gewoon het lekker luisteren.
0: Sowieso altijd een winsituatie.
1: Ja.
0: En voor alle andere luisteraars die luisteren, als je het kan permitteren, neem een Jacco Maris lamp, want die zijn zo prachtig.
1: We gaan reclame maken.
0: Maar ik moet even reclame maken, want het is gewoon toch heel easy. Dan zeg ik niks te veel.
2: Nee, zeker niet.
0: Ze maken echt belangrijke, of hele echt prachtige, hele mooie lampen, allemaal met de hand gemaakt. En je moet ze maar eens op internet opzoeken. En het is echt, dan heb je een pronkstuk in huis hangen. Dus,
1: het is meer dan een lamp, hè?
0: Het is meer dan een
1: meer dan een lamp.
0: Absoluut. Ja. En ik ben ook gelukkig dat ik er een aantal in mijn huis heb hangen. Dus lieve allemaal, de groetjes vanuit hier, vanuit Oosterhout. En dat geldt natuurlijk voor al onze luisteraars, hè, want we hebben al heel veel berichtjes
1: Utrecht
0: weer.
1: Natuurlijk.
0: Wat zeg je?
1: Ook Utrecht. Ik krijg net
0: Utrecht
1: weer de bevestiging
0: is ook weer vertegenwoordigd.
1: Dat ons woonzorgcentrum in Utrecht weer afgestemd is.
0: Ja.
1: Dus mensen, hartelijk welkom.
0: Ja. Zijn ze aan het schoelen al vandaag of niet?
1: Dat weet ik niet.
0: Nee,
1: want ze
0: vandaag schoelen. Okay.
1: Dat krijg ik misschien ook door.
0: Ja.
1: Maar wij staan op. En ik zie ook wat verzoeknummertjes voorbij komen. Dus dat is hartstikke leuk.
0: Hartstikke leuk.
1: We gaan ons best doen.
0: Zeker weten. Nou, dan gaan wij snel door met de volgende.
1: Met het volgende nummer. En dat is niet van zomaar iemand. Dat is Ed Sheeran. Ja, die hebben we natuurlijk al zo vaak in de uitzending gehad. Die man die reikt ook de platen en de hits aan één. Daar hoef ik natuurlijk niks meer over te zeggen. Ik vond het wel grappig, de titel. Supermarket Flowers. Yeah. Supermarket Flowers, moet ik zeggen. Dat is natuurlijk altijd wat een grapje. Hè? Dat ze zeggen van nou, als een man lief nog een keer een bloemetje meebrengt voor zijn vrouw. Is het of van de Albert Heijn of van de BP.
0: Ja.
1: We gaan toch lekker, we zijn ook lekker met merknamen bezig. Dus
0: jij geen van beide dus.
1: Kan mij het schelen. Nee,
0: want
1: nee,
0: je koopt geen bloemen,
1: nee.
0: Dus je koopt ook niet bij de BP of de Albert Heijn.
1: Als je bloemen koopt, Katie.
0: Ja, dan ga je, ja, natuurlijk.
1: Dat is dan toch een beetje...
0: Nou ja, daar heb je het weer. Waar zou Frederik blijer mee zijn? Met niks of met een bosje bloemen van de BP?
1: Met niks. Ja, met niks. Zo goed ken ik er wel. Dus ik zei, ja, het is een grappige titel, maar het is helemaal geen grappig nummer. Want het gaat over zijn overleden oma.
0: Ja, klopt. Ja.
1: Jij kent het nummer.
0: Ja.
1: We gaan luisteren. Ed Sheeran, Supermarket Flowers.
3: I took the supermarket flowers from the windowsill. I threw the day old tea from the cup. Packed up the photo album Matthew had made. Memories of a life that's been loved. Took the get well soon cars and stuffed animals.

0: Ja, Flowers van Miley Cyrus uit 23. Nou, denk heel veel mensen, het is nooit officieel bevestigd, dat het een antwoord is op het liedje van Bruno Mars, When I Was Your Man. Want daarin zingt Bruno van, oh, weet je wel, als ik helemaal verliefd ben en dan voor die vrouw, dan wil ik alles verkopen. En zij zegt juist, ik kan dat allemaal makkelijk zelf kopen. Snap je?
1: Maar die twee hebben iets met elkaar gehad? Of was het gewoon een artiest onder elkaar, een leuke
0: Nou ja, iets? Dat zeggen ze. Maar goed, luister, wat ik al zei, het is nooit bevestigd. Dus,
1: maar het roddelcircuit, ja. Jouw netwerk.
0: Ja, nou goed, als ik van het weekend Bruno zie, zal ik het er nog eens navragen.
1: Doe dat eens eventjes.
0: Maar, ja. Maar ik vind, het zou op zich wel natuurlijk, en haar kennende, hè, Is, Miley is wel een type die kan zoiets grappigs doen.
2: Ja.
0: Die zou er best...
1: Miley een beetje kennen en zo.
0: Ja.
1: Oké. Okay. Dus.
0: Nou. Goed, nou, genoeg met de positiviteit. We gaan eens even lekker een potje klagen.

0: Ja.
1: Ja, we zitten echt zo te kijken. Ja, shit, daar gaan we weer.
2: Ja, nee. Ja. Dus wij zitten elke week, is toch weer een opgave. Maar we hebben er allebei
1: het is één. Dat de luisteraars, ja, die vinden het een van de leukste rubrieken in het programma. Wij zitten iedere week van,
2: ja.
1: Ach, wat moeten we weer verzinnen?
2: Soms als ik luisteraars spreek, dan doe ik mijn best en dan zeg ik van, vind jij nou ook dat zo'n vervelende item? En zeggen ze, nee, vinden wij hartstikke leuk.
1: Oh, ja, jammer. Ja. Nou, en wij zitten iedere week weer, wat hebben we nou? En dat is onze fout, want natuurlijk irriteren wij ons iedere dag wel aan iets. Maar we vergeten het en we schrijven het niet op. Het,
2: ja.
1: Dus wij zeggen er ook wekelijks tegen elkaar, moeten we op gaan schrijven.
2: En gelukkig maar, hè?
1: Toch?
2: Want dat betekent ook dat het leven daarna toch weer doorgaat.
1: Nee, dat maakt het wel heel zwaar.
2: Ja.
1: Is het gelukt? Heb je iets?
2: Ja. Daar hoef ik natuurlijk niet het mooie voor te doen dan dat is. 5 minuten geleden was ik nog in paniek. Want ik dacht van, oh, het item komt eraan. Ik moet nog iets. En in één keer kwam die binnen.
1: Ja, want je had er vorige week heen.
2: Ja.
1: Eén extra, zeg maar. Twee.
2: Die was ik weer vergeten. Dus dit is eigenlijk weer een verse.
1: Oké.
2: Okay. En mag ik?
1: Ja,
2: mag ik los? Want ja, ik sta te popelen.
1: Ik zie dat je dwars zit.
2: Ja. Afgelopen zondag hadden wij ontzettend leuk lunch. Leuke lunch met familie. En in een restaurant wat wij niet kenden. Want de andere mensen hadden het gereserveerd, hadden het geregeld. Het was super leuk. Wel super druk.
1: Mm-hmm.
2: Oké, kan gebeuren. Dan betekent vaak dat het goed is. Maar wij hadden een tafel toegewezen gekregen. Die echt vlak bij de ingang zat.
1: Ja.
2: En er was ook een terras.
1: Oh ja.
2: En het was mooi weer.
1: Ja.
2: En de dames van de bediening moesten dus ook de hele tijd met drankjes, bitterballen, naar buiten.
1: Oh.
2: Dus de deur moest open blijven.
1: Oh, open blijven
2: De
1: zelfs.
2: Buitendeur moest open blijven. En daar was er een tochtportaaltje.
1: Ja.
2: En dan een dubbele, zo'n klapdeur.
1: Ja.
2: Maar het toilet was binnen uiteraard. Dus de hele tijd gingen die klapdeuren open. Ja. En ik zat, nou, 2 meter afstand van die klapdeuren.
1: Ja.
2: Dus ik had de hele tijd, om de 10 seconden, was het weer aangenaam, tocht in je nek. Aangenaam, tocht in je nek. Tocht van links, tocht van rechts. Van alle kanten kwam het.
1: Ja.
2: Dus op een gegeven moment ben ik naar een van die serveersters gegaan. Ik zeg, hij moet zeker open blijven voor jullie. Ik zeg, want het is echt wel irritant.
1: Ja.
2: Zit je gewoon niet op je gemak. Dan ben je net lekker in gesprek of je bent iets aan het eten.
1: Ja.
2: De hele tijd die koude tocht in je nek.
1: Ja.
2: En ze zei, sorry inderdaad. Moet dus open blijven voor hun. Op een gegeven moment, toen, en dan in het begin merkte hij bijna niet het verschil. Want dan denk je van, hé, er is iets veranderd. Maar wat is het dan? Hadden ze de deur dicht gedaan.
1: Oh.
2: Dus dat was wel heel fijn.
1: Okay.
2: Toen werd het een beetje aangenaam.
1: Ja, toen ging het wel.
2: Mijn punt is dus, als ik lekker uit eten ga, dan is dat meer dan alleen eten. Hè? Dan moet je lekker op je gemak zijn. Gezellig,
1: dat wil je niet.
2: En dan zit je, dat is niet fijn als je zo de hele tijd zit van, ik wil eigenlijk mijn jas aan gaan trekken.
1: Nee,
2: dan
1: precies.
2: Zit je niet op je gemak.
1: Nee, dat is niet leuk.
2: Dus met alle begrip voor,
1: wat de reden was.
2: Precies.
1: Ja.
2: Maar het was lichtelijk irritant.
1: Snap ik.
2: Dan.
1: Nou snap ik ook dat jij zo stijf binnenkomt. Maar je hebt een stijve nek natuurlijk.
2: Van mij. Daar heb ik wel heel snel last van. Ja. Dat is gewoon van de spanning.
1: Nee.
2: Dat is gewoon wedstrijdspanning voor de uitzending.
1: Ah, vandaag.
2: Ik moet even loskomen. Hè?
1: Ja. Nou, je zit er hartstikke lekker los en relaxed bij ook.
2: Ja?
1: Oh, ja.
2: Nou, dank je.
1: Ja,
2: maar wel een stijve nek dus.
1: Nee, dat was een grapje. Wel met je baard. Hè? Die gaat steeds beter
2: goed,
1: iedere week. Ja, die gaat echt goed.
2: Ja,
1: hij laat zijn baard groeien, mensen.
2: Zeker
1: dus,
2: dat ik voor jou complimenten heb gekregen.
1: Ja. Ja.
2: Denk ik, ga ermee door ook.
1: Ja, je moet er echt mee doorgaan. Ja. Zo met je haar ook.
2: Oh,
1: ja. Was wel grappig trouwens. Maar mijn schoonzus heeft jou, die dacht altijd dat jij een hele lange gast was.
2: Ja.
1: En die heeft je nou op feest gezien. Ze zegt, die is helemaal niet zo lang.
2: Nee, is hij ook niet.
1: Nee.
2: Nee, er had best 10 centimeter bij gemogen.
1: Ja,
2: ja.
1: Precies. Die heeft,
2: helaas, dat gaat niet meer gebeuren, denk ik.
1: Nee, dat denk ik ook niet. Alhoewel, er zijn operaties voor, hè?
2: Ja. Wordt er even een stuk tussen gezet?
1: Ja.
2: Nou, nee.
1: Ja, of je gaat al zo'n ding hangen, weet ik veel. Dus, maar goed, ergernisje. Wat ik dan gisteren wel even als ergernis had, dat wij inderdaad uit eten waren. En dat ik ben wat dat betreft hartstikke saai. Hè. Ik lust van dranken, helemaal niks. En trouwens, dat is niet saai. Dat is gewoon eigenlijk gewoon, hè, prima. En dan dacht ik, nou, ik ga een lekkere mocktail nemen. Dus, en dan vraag ik nog aan die gast van, is dit een lekkere? Ja, hartstikke. Ja, hè?
2: Ik heb hem zelf ook, zei
1: hij. Nou, hij zegt, oh, is zo lekker. En ik zeg, nou goed, dan ga ik op jou af. En een smoked apple huppeltpup was het.
2: Ja, de naam, daar ligt het niet aan, hè?
1: Nee, daar ligt het niet aan.
2: Maar
1: ik denk dat, ja, en dan nog iets erachter. Ik denk, nou, best lekker. En dan koop je zo'n ding voor, wat is het, 8, 9 euro. En gewoon niet te nassen. Echt serieus.
2: Heel waterig of zo, of zuur.
1: Nee,
2: of
1: dus dat is zo'n, dat heeft misschien met een smoke te maken. Beetje zo'n pepersmaak als je het dronk. Ik weet niet. Niet lekker.
2: Pittig.
1: Pittig, ja.
2: Ja, ja. Dat is misschien dat
1: smoked. Zal dat smoked zijn, ja.
2: Dat is dan een soort aroma toegevoegd of zo.
1: Weet ik veel.
2: Ja,
1: ja. Ja, nou goed. Niet meer nemen. Hè?
2: Nee. Dus, ja, maar je drinkt altijd mocktails. Dus 0.0. Ja,
1: als ik iets pak, dan pak ik een mocktailtje.
2: Ja, wij ook hoor.
1: Ja, ja, maar niet... Ja. Maar dat is jammer dan toch?
2: Dat
1: is een heel glas heb staan en dat vond ik jammer. Ik had wel eens iets met die open van, hij is helemaal niet lekker.
2: Ja, ik vind een mocktail, ik wil het wel eens proberen, maar zelden lekker. Het is of te zuur, of te veel koolzuur. Ja. Of wat ik laatst had, is dat ze veel te veel grenadine of van die siroop eraan toegevoegd hebben.
1: Ja, heel zoet hè?
2: Dat is net of je onaangelengde limonade aan het drinken bent.
1: Ja, dat is helemaal waar. Nee, dat klopt. Ja. Dus, Isa die heeft zich van de week flink geërgerd, want die s'morgens dat de ramen zo beslagen blijven naar Is. Die hoorde jij er nog in. Dus ik heb zelfs iets van, als daar oplossingen voor zijn, gooi ze aan. Voor
2: je hebt een airco. Dat moet toch juist de vocht uit de lucht halen?
0: Ja, maar als ik in mijn auto stap, dan is het er vooruit. Dan aan de zijkanten.
2: Over je auto. Sorry, ik dacht dat je het over de slaapkamer had. Ja, dat kan toch ook? Ja.
1: Over de brillenglazen.
2: Ja, die beslaan ook.
0: Dat is... Nou,
1: zeg jij er iets.
2: Oh hier, nog een ergernis.
0: Ja, hier komt
1: eigenlijk
0: gelijk
1: moet
0: een
1: hele... Nou, gooi uit. Nou ja, maar dat is een irritatie.
0: Als je bril vies is, zo. Ja. Dat is maar altijd.
1: Ja, en beslaan ook.
2: Een troebele blik op de wereld.
1: Ja, ja. Dat. Ja. Nou is je al niet zo helder, dus... we hebben heel veel ergernissen.
2: We hebben genoeg, dan zitten we te klagen dat we het elke week moeten verzinnen. We hebben er genoeg voor het komende half jaar.
1: We hebben er genoeg, precies. Nou, ik denk dat het tijd is om door te gaan. Ralf, volgens mij ben jij aan de beurt.
2: Nou, weet je, ik heb net een foto gekregen van mijn collega bij het woonzorgcentrum. En ja, ze zitten te sjoelen.
1: Ze zitten te sjoelen.
2: Sorry, ik had het nog niet gezien. En ik kijk even naar de technicus. Ik kijk even naar Isa. Isa, heb jij het verzoeknummertje klaarstaan?
0: Die hebben we klaarstaan.
2: Voor Irene.
1: Irene
2: is een bewoner bij het woonzorgcentrum waar ik werk. En die is er ook bij. Die is aan het luisteren nu. En die heeft het volgende nummer aangevraagd. We hebben ons best gedaan. We hebben hem gevonden. Hier komt hij. Speciaal voor Irene van de Beatles. Yellow Submarine.

Ik ga naar huis.

0: Ja, we hoorden van de Rolling Stones Dandelion uit 1967. En het leuke is, daarvoor hoorden we natuurlijk het verzoeknummer van Irene, Yellow Submarine, van de Beatles. En als je opgelet hebt, je hebt er misschien een klein beetje, heb je misschien herkend dat de achtergrondzang op dit nummer van de Rolling Stones was door niemand minder dan John Lennon en Paul McCartney.
1: Oké.
0: Okay. Ja, ik had het misschien vooraf moeten zeggen.
1: Ja, want nou
0: ja dat bedenk ik me nu ook. Dan had je er beter op
1: ja, had je even eerder moeten zeggen.
0: Kunnen luisteren.
1: Ja,
0: maar wel heel bijzonder. Het schijnen warme banden te zijn. En te zijn geweest ook tussen die twee bands. Dus ze hielpen elkaar waar nodig. Ontzettend mooi woord. Een van de mooiste Engelse woorden vind ik. Dandelion, jongens. Meisjes.
1: Dandelion.
0: Dandelion. Weet je wat een dandelion is?
1: Nee.
0: Het is een paardenbloem.
1: Een paardenbloem?
0: Dandelion.
1: Ja. Oké, okay, ik zat allemaal richting een dahlia, maar ja, daar komt er de D natuurlijk, maar dat...
0: mooi woord, dus, hè? Dandelion.
1: Dandelion.
0: Ja,
1: and then you can blow the dandelion.
0: Is dat dan, ja?
1: Nou, dat weet ik. Nou, je paardenbloem blaas je toch?
0: Ja, maar je, nou, ik zou... Ja, you can blow the dandelion.
1: Ik vind hem ontzettend goed gevonden van mezelf.
0: Nou, goed.
1: Toch?
0: Ja.
1: En door, Hans.
0: En door. Goed. En door betekent Katie, denk ik. In dit geval.
1: Ja. Nou, ik ga weer lekker naar de roosjes. A Good Year for the Roses. Van George Jones. Ah, mooi hè.
0: Ik dacht eerst dat er stond Grace Jones, maar het was George Jones. Goed.
1: Dat terzijde. En door. Het nummertje is geschreven door Jerry Chestnut. Die moet jij kennen, denk ik.
0: Ja.
1: Ja, want ja, als groot Elvis-fan.
0: Ja.
1: Hij heeft veel van Elvis ook geschreven, toch?
0: Ja,
1: ja, klopt. Ja. Ja. En nou, het lijkt een heel positief nummertje. Hè? Het is een heel goed jaar voor de rozen. Maar terwijl in zijn tuin de bloemen heel mooi aan het bloeien zijn, staat zijn vrouw op het punt om hem te verlaten.
0: Zo.
1: Zo.
0: Dat contrast.
1: Dus ik zal maar uitkijken, Ralf, want ik kreeg net hele mooie foto's doorgestuurd van jouw bloeiende bloemetjes in de tuin.
0: Dat is een slecht teken.
1: Zeker op je thuis staan je koffers klaar.
0: Oh jee.
1: Ik wil ook niet alles zeggen.
0: Nou, nu zit ik er niet meer op mijn gemak.
1: A good year for the roses.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wijst Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Er zijn 3 mensen aangehouden gisteravond tijdens rellen, vernielingen en een brandje op de sneeuwbalweg in Amsterdam-Noord. Politie, brandweer en ME handhaafden de orde. Het vuurtje lijkt een reactie op een afgewezen verzoek van bewoners van burgemeester Halsema om met Oud en Nieuw een vuur te mogen aansteken. EU-leiders vergaderen in Brussel over een nieuwe Europese begroting voor 2028 tot en met 2024. Ze gaan het ook hebben over energieprijzen en steun aan Oekraïne. Verkiezingen in Spanje, Frankrijk, Polen en Italië bemoeilijken de onderhandelingen. Marine Le Pen, die leidt in de Franse peilingen, wil minder Franse bijdrage aan de EU en geen financiële steun aan Oekraïne. En dan het weer. Vanochtend verloopt het weerbeeld droog met geregeld zon en sluierwolken. In het noorden komt plaatselijk wat lage bewolking voor, maar het trekt wel weg. Rond lunchtijd stijgt de temperatuur naar 14 tot 16 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur na uur, dag na dag, dag na dag.
2: 24 uur per dag.
1: Jouw radio.
2: Rozo Radio.
3: Zo. Ja, en in één keer zijn we dan weer, hè?
4: Dat was,
3: ja.
4: Die was ook wel even afgeknapt.
3: Dan denk je eerst van de filemeldingen komen
4: geknapt,
3: nog, maar...
4: Afgekapt.
3: Ja?
4: We hebben ze allemaal even gehad. Zo, ergens voor volgende week.
3: Ja, want tijdstechnisch moesten wij natuurlijk even 2 nummers achter elkaar draaien. En jullie zijn van ons gewend dat we of aankondigen of afkondigen. Ja. Dus je hebt nog iets van ons te goed. En ik mag als eerste, zie ik. Ja. Want het, voorlaatste nummer wat jullie voor het journaal hoorden was van Lynn Anderson. Niemand minder dan Lynn Anderson. I Never Promised You a Rose Garden uit 1970. Ik was laatst bij de Kringloop en ik zag een boek staan, een roman staan met exact deze titel.
4: Oh?
3: Dus het heeft iets met elkaar te maken. I Never Promised You a Rose Garden.
4: En dat boek heb je niet gekocht?
3: Nee, niet gekocht.
4: Jammer.
3: Nee. Of het is een uitdrukking in het Engels. I Never Promised You a Rose Garden, darling. Je wist waar je aan begon, hè?
4: Ja.
3: Je wist waar je aan begon.
4: Ja.
3: Het is geen rozigere maanschijn in onze relatie.
4: Je wist dat je nooit bloemen van me kreeg.
3: Precies. Dus, dat is nog het minst erg dan.
4: Toch?
3: Ja.
4: Nou, dat bedoel ik.
3: Ja.
4: Nou, daarna gingen we over naar een roosje met roosje. Van Connie van der Bos natuurlijk. Uit
3: Connie van der Bos.
4: 74, die Nederlandse klassieker. Dat is oorspronkelijk een Amerikaans liedje. Dat wist ik dan ook.
3: Ik ook niet.
4: Niet.
3: Nee, hoe heet hij dan?
4: I give you a rose, a rose.
3: Zo. Nou, dan is het ook dichtbij de oorspronkelijke...
4: Ik heb geen idee.
3: Nee. Nou, het kwam heel overtuigend over.
4: Ja, ja. Precies. Ja. Nee, ik heb echt geen idee wat het is.
5: Okay. Ze was ook druk, want Connie.
3: Connie.
4: Oh, wat slecht. Het is echt slecht.
3: Hoe lang heb je deze al klaarstaan, Iva? Heb je zo'n lijstje voor je? Je hebt volgens mij gewoon zo'n lijstje voor je liggen. Zo van, als ik de gelegenheid zie, nou dan pak ik hem.
4: Ja, nou.
3: Heeft ze zo Connie van der Bos, grap. Heeft ze zo erachter
4: staan. Ik altijd vrij snel oproepen, maar die kop vooral een vrokpijs.
3: Connie.
4: Die Connie. Nee. Oké, nou ik moet me even herpakken.
3: Ja, ik vind het gezicht van Isa leuker. Die heeft de grootste lol.
4: Die heeft zo'n lol zelf nou, ja. Oké.
3: Als ze maar plezier hebben.
4: Nou dat, hè. Goed. Het gaat dus over een man, hè. Die zijn vrouw is overleden. En hij gaat nog steeds iedere keer naar haar graf om daar een roos te brengen. Destijds had Connie al bijna 10 jaar lang geen hit meer gehad. Nam ze dit nummer op. En dat zorgde dus gelijk voor haar comeback. En het nummer werd eerst aangeboden aan Willeke Alberti.
3: Oh, weer zo'n verhaal.
4: Weer zo'n heen.
3: En Willeke zei, ik zit niet zo zitten.
4: Nee, wordt niks. Nee,
3: doe maar iemand anders.
4: Dus het was wel heel goed dat Connie kon.
3: Ja, hè? Willeke heeft genoeg andere hits gehad, hè?
4: Ja, zeker. Die zat er niet om verleken hebben gezeten, toch? Ja, dus... Oké. Het is een puinhoop.
3: Ik wacht even tot... Ja. Dat jullie weer een klein beetje geland zijn.
4: Gaan wij over?
3: Kunnen we?
4: Ja, maar ja, ik zit
5: zeker.
4: Moeten wij naar de, gaan we naar Oosterhout?
3: Natuurlijk.
4: Of gaan we naar het volgende nummer?
5: Ja, dat kan.
3: Wat
4: ja,
3: je
4: meestal
3: wil.
4: Zet je die altijd gelijk in na het nieuws. Dus ik dacht, ik check het even. Maar jij mag het zeggen, want jij bent een technicus.
5: Nou, zullen we hem dan eventjes erin gooien dan?
4: Gooi hem er maar eens in.

0: Is het een beetje gelukt, Ties?
1: Het is wel een beetje gelukt, ja. Maar...
0: Ik hoor een maag.
2: Een maag?
1: Nou nee, niet per se een maag. Maar nee. Ik dacht van, misschien hoeven we hem niet te doen. Maar...
0: Natuurlijk. Nou ja. Doe die paar dingetjes die je hebt.
2: Leuke tips.
0: Laten we die er even ingooien.
1: Ja, het zijn ook... We beginnen met iets wat al geweest is. Het was namelijk 6 oktober. Gingen de gasten van de Zonnebloem gezellig op uitstapje naar Museum Oud-Oosterhout. Ja, want hadden ze geluk met het weer. Met een heerlijk zonnetje en 21 graden was het volop genieten. Na een warm welkom met koffie, thee en iets lekkers konden de gasten het buitenmuseum ontdekken. Oude straatjes en gebouwen brachten heel wat herinneringen naar boven. En de middag die werd leuk afgesloten met een drankje en een lekkere bonbon op het terras.
0: Leuk.
2: Zonnebloem. Ja, Frederike helpt daar ook altijd bij. Hele leuke club. Mocht je nog tijd en ruimte hebben, zin hebben om in de ouderenzorg iets als vrijwilliger te doen, denk eens aan de Zonnebloem.
1: Op maandag 19 oktober is het weer tijd voor een gezellig Leidse bakkie in het MEC in de Leidse Akkers. Deze keer draait alles om lekker en gezond te eten. Marion Pluimes. Pluims. Geef mijn eigen draai aan.
2: Ze werkt bij Broeders.
1: Ja.
2: In die keuken.
1: Nou, dat komt, ja. Ja, dan haal je mijn woorden uit mijn mond, Ralf. Want ze is namelijk bekend van de gezondheidswinkel Broeders. En die komt vertellen over hoe je met groenten van het seizoen een heerlijke gerecht kunt maken. Nou, een gezellige ochtend vol smakelijke tips, inspiratie en natuurlijk een lekker bakje koffie.
0: Leuk.
1: En dan heb ik nog...
0: Op het Mac.
1: Op het Mac, ja.
0: Oh, ik wist niet dat het daar kon.
1: Nee, ik ook niet. Ja. Ja. En dan nog 23 oktober. Dat is het... even kijken hoor. Er komt het buurttheater van H19. Die komt naar de Pannenhoef. Met de voorstelling Bij Twijfel Niet Doen. Met humor, muziek en herkenbare situaties leer je hoe je oplichting kunt herkennen en voorkomen. De voorstelling is vooral bedoeld voor 65-plussers, maar iedereen is welkom. Het begint om 1 uur tot 2:30 en is helemaal gratis. Aanmelden hoeft niet, dus ja.
0: Leuk.
1: Het is meer dat ze een inzicht krijgen over dat je eigenlijk heel makkelijk opgelicht kan worden tegenwoordig.
0: Nou, en er is tegenwoordig natuurlijk schering in inslag, dus...
2: Schrikkelijk, hè?
1: Nee, ja, en dan vooral ook natuurlijk voor de ouderen is dat wel belangrijk.
0: Ja, zeker. Ja.
1: Ik kreeg, wanneer was het? Van de week kreeg ik een berichtje op mijn gewoon via berichten, zeg maar. En dan krijg ik zo'n standaard berichtje van... Hoi pap, ik heb een andere nummer. Met zo'n linkje, weet je wel.
0: Nee, ja.
1: Dat.
0: Ja.
2: Maar pas op, hè, ze worden steeds gehaaider. Het lijkt steeds meer echt. Ook namens een bank of de politie. Of mijn vader wordt ook heel vaak gebeld. Dus ik heb altijd het idee, ze weten ook wat de geboortedatum van mensen is. Dat wordt allemaal aan elkaar doorgespeeld.
0: Ja.
2: Makkelijke slachtoffers. Pas ervoor op, mensen.
0: Ja, en ook misschien dat ze ook ergens kunnen achterhalen of iemand alleen woont.
2: Ongetwijfeld.
0: Want dat is ook... zie je dan ook altijd dat
2: alles
0: mensen alleen wonen. Dus,
2: ze weten alles.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Dus lieve mensen, trap nergens in, druk nergens op. Doe niet open voor dat soort mensen. En goed, meer kan je niet doen natuurlijk.
1: En dan 23 oktober even langs gaan hè, bij de Pannenhoef.
0: Ja,
1: dan,
0: heel goed idee. Ja. Top. Jij bent er? Nou, hey. Waren toch weer 3 leuke punten.
1: Ja,
0: al zeg ik
1: was
0: het zelf.
2: Was leuk. Ja.
0: Waar zijn we in de lijst, jongens?
2: Wij zijn bij mij.
0: Oh, bij jou. Ja, want ik had
2: we zijn bij mij.
0: Connie.
2: Bij een hele mooie bloem. De edelwijs.
0: Oh.
2: Edelwijs. Ooit wel eens in het echt gezien?
0: Nee.
2: De edelwijs?
0: Nee.
2: Ik ook niet. Wel in Zwitserland en Oostenrijk op vakantie geweest. Maar de edelwijs nooit
0: niet
2: mogen.
0: Niet gezien.
2: Nee.
0: Maar dan moet je bergjes beklimmen, hè?
2: Die zit wat hoger, hè?
0: Zit
2: de edelwijs.
0: Ja. Ja.
2: Ik had natuurlijk de Sound of Music versie kunnen pakken van Christopher Plummer met Edelweiss. Maar ik denk, nee, we doen iets anders.
0: Okay.
2: Dus ik dacht, wel de groep Edelweiss, de Oostenrijkse groep Edelweiss. Die heeft in 1988 het nummer gemaakt Bring Me Edelweiss.
0: Yeah.
2: En dat is wel grappig, want die hebben echt gekeken van hoe kunnen we zo makkelijk mogelijk en zo snel mogelijk een nummer 1 hit scoren.
0: Oh, nou, en, is
2: en de handboeken, ja, de handboeken zeggen dan dat je dan gewoon veel verschillende samples moet gebruiken van hits.
0: Yeah.
2: Daar een beetje creatief mee om moet gaan. En, en dat was niet de minste nummers die ze gebruikt hebben. Bijvoorbeeld, de belangrijkste die ze gebruikt hebben is SOS van ABBA.
0: Ja.
2: En ook Rock Me Amadeus van Falco.
0: Echt?
2: En als je dat dan leuk mixt met nog allerlei andere samples erheen, dan krijg je dit. Bring Me Edelweiss.

0: Ja. Nog ja. Stil, want het is alleen maar genieten dit.
1: Bon Jovi.
0: Ja, een van de mooiste rock ballads vind ik zelf. Ik denk dat meerdere mensen dat wel zullen zeggen.
1: Ja, dit was...
0: En dan zit je gewoon s'avonds of s'nachts op je hotelkamer. Een flink drankje op. Je baalt ervan dat je van huis bent. Hè? Dat je aan het toeren bent. En dat je je vrouw mist. En hè, hoe moeilijk het allemaal is met verleidingen en de eenzaamheid. En dan denk je, nou laat ik er eens iets over gaan schrijven. Dan scoor je zo'n hit. Want zo is het eigenlijk. Zo is het gegaan. Gewoon eventjes op zijn hotelkamertje.
1: Goed hè?
0: Ja.
1: Ja, mooi als dat kan. Je hebt het al vaker gezegd.
0: Ja, ik kan ook wel op een hotelkamer gaan zitten.
1: Ja, maar bij ons komt er dan niet dit uit waarschijnlijk.
0: Toch? Nee, denk het ook niet. Ik denk dat er iets meer kwaliteit moet zijn.
1: Niet als een talent en beroep.
0: Maar ja, weet je wat het is? John, die kan weer niet een radioprogramma presenteren.
1: Dat bedoel ik. Nou, kijk.
0: Dat dacht ik.
1: Ralf. Fijn dat je dat zegt.
0: Ja. Doe best.
1: Ik ben. Ja. Nou, dat is kort en krachtig. Uit 1962. Eentje uit de oude doos. Roses Are Red van Bobby Vinton.

0: heet hij, wat fijn.
1: Echt, hè?
0: Je bent meteen terug in de 40s.
1: Ja. Oh. Ja. En dan moeten we weer even naar de realiteit terug.
0: Ja.
1: Ja, hoe mooi is dit? La Via Rose van Edith Piaf. Een nummertje uit 1946. Ze schreef het net na de oorlog. En ik denk dat het een van de beroemdste Franse chansons is geworden. Ja, en het gaat over het leven door een roze bril bekijken. En ja, ik vind het gewoon mooi. Zo'n klein vrouwtje.
0: Ja,
1: en
0: zo'n ze is heel klein, hè?
1: Een mini dingetje.
0: Ja. Ja. Zo, ja, die zit wel bij de grote Fransen.
1: Zeker.
0: Dat is echt een legende.
1: Dus daar gaan we verder ook niks over zeggen. Nee. Want alles wat je eraan, dat duurt het te kort mee.
0: Zullen we dan maar snel doorgaan?
1: Gewoon snel door.
0: Ja, de volgende, die is nog niet zo heel erg lang geleden, heb ik die ook in de uitzending gehad. Namelijk toen ik de soundtrack van Pulp Fiction bijna in zijn geheel gedraaid heb. Maar ik vind hem zo leuk. Hij moet er gewoon op. Flowers on the Wall van de Statler Brothers.

0: Fading Like a Flower van Roxette. 91 alweer. En dat was echt wel een popklassieker, denk ik, uit de jaren 90. Stond op een album Joyride. En ik denk dat het wel een van hun succesvolste albums is van het Zweedse duo. En ja, het gaat er eigenlijk over. Hè, als de liefde vertrekt, dan voelt het een beetje aan als het verwelken van bloemen.
1: Gisteren weer, hè? Een mooie metafoor.
0: Ja, ja. Destijds met dit nummer de tweede plek gehaald. Brian Adams stond toen op nummer 1. Ik weet alleen niet meer welke nummer. Weet je,
1: Everything I Do.
0: Ja?
1: Dat heeft 13 of 14 weken op nummer 1 gestaan. Dat was niet te verslaan. Niet te verslaan.
0: Ja, dus daar waren ze ook de dupe van. Prachtig nummertje. Heel goed duo, vind ik zelf. Mooie zangeres die veel te vroeg gestorven is natuurlijk.
1: En dan nu het tweede verzoeknummertje uit Utrecht. Isa heeft hem al klaarstaan. We hebben natuurlijk ontzettend veel liedjes op de lijst staan. Maar we gooiden hem toch tussendoor. Omdat Irene het zo'n mooi nummer vindt. Hey, en ik eigenlijk ook. Let It Be van de Beatles.

0: Every Rose Has Its Thorn van Poison. Echt zo'n lekkere Amerikaanse glam rock band uit de jaren 80, hè?
1: Ja, ik ken Poison. Een lekker nummertje.
0: Ja, mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja, vond ik ook.
1: Oh, dit
0: dit is het. Ja, je kent me onderhand toch wel. Ja, ik zit hier dan naar Katia's schrift te kijken.
1: Serieus?
0: Ik moet het even... En dat is boordevol aantekeningen en verhalen en zo.
1: Ja.
0: Ja, en ik kom daar heel stoer met mijn 1A4'tje. En dan heb ik 1 regel.
1: Echt? En ik zit echt zo helemaal te luisteren. Oh, ik ken het helemaal niet, onbekend. Dan, nou komt de info.
0: Nee, weet je wat? Laat de muziek voor zichzelf spreken, Katie.
1: Ja, zo lul je overal uit natuurlijk.
0: Daarom.
1: Ja, je hebt gelijk. Nou, ik hou het ook kort zo bij de volgende. Want dat is waar we naar gaan luisteren. Een nummer van Harry Styles uit 2019. Sunflower Volume 6. Nou weten we allemaal natuurlijk dat een sunflower een zonnebloem is. Maar hij heeft het ook nooit uitgelegd. Hè? Ik kijk Isa even aan. Die is van de Harry Styles generatie. Je bent... Ja, hè? Leuk, toch?
2: Ja.
1: Maar jij weet het ook niet, hè? Hij schijnt het nooit uitgelegd te hebben.
2: Wat?
1: Wat die volume 6 erachter betekent.
2: Oh, geen idee.
1: Van die zonnebloem.
2: Nee, zou ik niet weten.
1: Misschien dat de eerste 5 opnames fout gegaan zijn of zo.
0: take 6. Ja, wie weet.
1: Ja, toch? Ja. Ik heb geen idee. Zoiets in ieder geval. Goed, weet je, leuk vrolijk liedje over verliefdheid. En laat ook wel weer eens eventjes horen dat hij echt niet afhankelijk hoeft te zijn van One Direction, toch? Harry Styles.

0: Uit 1978 alweer hoorden jullie het mooie You Don't Bring Me Flowers van, ja, dat kan niet missen.
1: Spreekt hem goed uit, Ralf?
0: Ja, ik ben nu een beetje, ja, een beetje zenuwachtig. Want ja. Ja, is het Barbara Streisand? Of is het Barbara Streisand?
1: Ik denk Streisand.
0: Streisand, dan houden we het gewoon daarop. Van ja. Barbara Streisand en Neil Diamond. Ja, wat Neil ik zeg, onmiskenbaar, Diamond. Hè? Neil Diamond. Het zijn twee unieke stemmen. Daar is geen discussie over mogelijk.
1: Nee, het is gewoon altijd
0: dat
1: goed.
0: Is ja. Altijd goed. Het mooie is dat dit een nummer is van Neil Diamond solo.
1: Ja.
0: Daarna, een jaar later, heeft Barbara Streisand hem solo gezongen.
1: Och.
0: En toen was iemand, die was handig. En die zei van die twee stemmen, die horen eigenlijk bij elkaar. En die heeft daar een grappige duet van gemaakt. Dus kunstmatig. En dat had zoveel succes dat Barbara Streisand... Nee, Streisand. En Neil Diamond, die dachten, nou, dan moeten we wel.
1: Ja.
0: Dus die zijn samen de studio ingegaan en dan krijg je dit. Mooi, hè?
1: Nou,
0: ja.
1: Zullen we de studio eens ingaan, Ralf?
0: Sorry?
1: Zullen we ook eens een keer de studio ingaan?
0: Ja, maar dan echt...
1: Een duet.
0: Ja, anders dan nu. Ja, dat kunnen wij.
1: Ja, zeker.
0: Kunnen wij.
1: Ja, ja. We zien dat we net zo succes krijgen
0: Nieuwe rubriek?
1: Ja.
0: Nou, ik sta er voor open, hoor.
1: Ja? Ja, dat we iedere week een duet gaan zingen.
0: Ja. Niet, nou, ja, gaan we even over nadenken.
1: Daar gaan we zo over nadenken.
0: Ik hoop op reacties van luisteraars. Wat ze hiervan vinden.
1: Lieve reacties dan.
0: Nee, eerlijk.
1: Eerlijk.
0: Nee, moeten wel. We doen het voor de luisteraars.
1: Kan me naar het vals.
0: Ze moeten het leuk vinden.
1: Ja, nee, oké. Okay, nou, okay. Kleine stukjes dan, hè?
0: Kleine stukjes.
1: Kleine stukjes, ja. Oké. Okay. Ja, en dan gaan we naar het volgende nummer. We gaan richting het einde. Ik heb een oudje van Nat King Cole, Ramblin' Rose, uit 62 alweer. Dat was echt een nostalgische klassieker. Ja, die Nat, die was naast zanger een geweldige pianist natuurlijk. Daar is hij eigenlijk in eerste instantie groot mee geworden. En had ook zijn eigen tv-show in Amerika. Wow, ik zie die allemaal knikken.
0: Nou ja, nee, ik knik heel veel. Maar wil niet zeggen dat ik het allemaal weet, hè? Ik vind het gewoon leuk dat jij het vertelt.
1: Oh zo, want ja, als ik jou zo een uitzending meemaak, denk ik van... Jezus, wat weet die gast veel? Want je zit even alles te klikken van... Ja, maar
0: nee,
1: het
0: is gewoon... waarderend.
1: Oh, nee, maar dan valt het gelukkig mee. Dan ben je niet zo slim als ik dacht.
0: Nee, sowieso niet.
1: Nou, alle gekheid op een stokkie. Gewoon een hit over een vrouw. En die zich niet zomaar vast laat leggen. Nou, zo is het. Het moet wel de goede zijn.
0: Zo.
1: Toch? Ramblin' Rose.

0: Sorry, lieve luisteraars.
1: Sorry, sorry.
0: Voor het laatste nummer. Maar ons Janineke, hè, die wilt hem te graag.
1: Ons Janine verzoeknummer. Ja, ja, dan doen wij dat.
0: En als hij dat wil, kan ze hem krijgen. Dus speciaal voor haar, Jantje Koopmans. Goed, lieve luisteraars. Vandaag hebben we jullie eens flink in de bloemetjes gezet. Het was hier eigenlijk net een bloemenwinkel, hè. Hier binnen. Net de Avri. Bloemen zijn niet alleen mooi om naar te kijken, maar ze kunnen ook een heel verhaal vertellen. Want bloemen, die zeggen vaak meer dan 1000 woorden. Een roos, rode roos, ik hou van je. Een bos tulpen, ik denk aan je. Een bos bloemen van je man op een doordeweekse dag. Wat de fuck heb je uitgespookt?
1: Heeft iets goed te maken.
0: Ja. En bloemen hebben niet iedere dag zonneschijn nodig. Af en toe een beetje regen, daar doen ze het ook best wel goed op. En zo is het natuurlijk ook in het dagelijks leven. Wij hopen dat we vandaag een beetje kleur en gezelligheid hebben gebracht. En ja, je weet het, hè, het leven is niet alleen roze geur en maneschijn. Maar zet wel af en toe zelf de bloemetjes eens lekker buiten. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot volgende week bij Kate met Ralf.
1: Tot volgende week.
2: Tot volgende week.

0: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Een belangrijke stap volgens minister Dylan Jezilkus van Defensie. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met andere Europese NAVO-landen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot stationering van Franse kernwapens in andere Europese landen. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. De meer dan 3 kilometer lange brug was al klaar in 2014, maar Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. Experts verwachten dat de brug het transport van zware goederen eenvoudiger maakt. De Chinese premier Lin Kuang noemde de brug een symbool van vriendschap tussen beide landen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wijst Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Het weer. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn met sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Uur

Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemiddag. Nederland en Frankrijk hebben voor het eerst overlegd over samenwerking op het gebied van kernwapens. Een belangrijke stap volgens minister Dylan Jezilkus van Defensie. President Macron kondigde in maart aan de Franse nucleaire paraplu te willen delen met andere Europese NAVO-landen. Dit zou uiteindelijk kunnen leiden tot stationering van Franse kernwapens in andere Europese landen. China en Noord-Korea hebben na 12 jaar vertraging de grote Yula-rivierbrug officieel geopend. De meer dan 3 kilometer lange brug was al klaar in 2014, maar Noord-Korea moest nog wegen en douanefaciliteiten aanleggen. Experts verwachten dat de brug het transport van zware goederen eenvoudiger maakt. De Chinese premier Lin Kuang noemde de brug een symbool van vriendschap tussen beide landen. Vandaag zijn in diverse Albert Heijn filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Berg op Zoom ontbraken onder meer citroenen en bloemkolen, maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. Premier Rob Jetten riep voor aanvang van de EU-top alle EU-regeringleiders op meer financiële en militaire steun aan Oekraïne te geven, omdat veel Europese landen achterblijven. Hij wees Poetin aan als enige verantwoordelijke voor de voortdurende oorlog. Nederland behoort tot de EU-landen die de meeste bilaterale steun aan Oekraïne verlenen. Het weer. Vanmiddag verloopt het weer overal in het land zacht en droog. Er is geregeld zonneschijn met sluierbewolking. De bewolking neemt in het noordwesten wel wat toe. De temperatuur stijgt naar 17 tot 21 graden. En tot zover het nieuws.

Radio, waar het weer tijd is voor T42. Het gevarieerde muziekprogramma van Web Hendriksen, waarbij vandaag de techniek in handen is van Sikko Snip. Ik heb een heel speciaal programma voor u samengesteld met songs waarin gesproken wordt. Soms wordt er heel kort gesproken en soms wat langer. En soms is er zelfs een song, geen song, maar wordt de hele tekst gesproken. Zoals bijvoorbeeld het prachtige nummer Dode Dingen van Jos Brink. Er is geen rode draad, maar we hebben wel drie fraaie dubbelnummers. Wij wensen

0: Met dit nummer, Try a Little Love, had Oscar Harris in 1970 een hit, waarmee hij op de vierde plaats van de Nederlandse top 40 terechtkwam. Oscar werd in 1943 geboren in Albina, Suriname. In 1963 kwam hij naar Nederland om te studeren en om zijn dienstplicht te vervullen. Vanaf 1965 zong hij met de Twinkle Stars, met wie hij een aantal hits scoorde, waarvan Soldier's Prayer de grootste was. Hiermee stonden zij 2 weken op de eerste plaats in de daverende 30. In 1973 ging Oscar solo en er kwamen vervolgens van hem 20 albums en 54 singles uit. Herinnert u zich Ted de Braak nog? De goede man werd onlangs 91 jaar en heeft ook nog altijd die opvallende snor. Ted maakte van 1966 tot 1976 en van 1983 tot 1986 deel uit van het team dat voor de NCRV het komisch, satirisch en humoristische programma Farce Majeure maakte. Ted de Braak had in 1964 een hit met een single die 14 weken in de hitlijsten stond. Het was het nummer Een glaasje Madeira, my dear, dat wij u nu graag laten horen.
1: Ze was jong, ze was net, ze was lief en koket. Ze was maagd, ze was sweet, 17. Hij was oud, hij was dik, hij was kaal, wat een sik. Hij was laag, hij was slecht en had een tik. Hij troonde haar mee naar zijn zondige flat en liet zijn verzameling zien. Postzegels. Hij dempte het licht en ook zijn stem en zei toen, zeg, wil je misschien een glaasje Madeira, my dear? Dat drink je toch voor je plezier? Ja, ik wil je niet dwingen als je dat soms dacht. Nee, geen alcohol op dit uur van de nacht. Maar een glaasje Madeira, my dear.

Ze ontknoopte haar jas bij het zevende glas en was blind voor de adder in het gras. Ze dronk op zijn heil, merkte niet voor een bijl dat de stemming steeg ten koste van het pijl. En schonk stiekempje steeds weer haar lege glas vol en droomde reeds van succes. Hij gniffelde wat en dacht, dat gaat goed. En greep haastig de half lege fles. Een glaasje Madeira, my dear. Ik heb nog een heel mandflesje hier. En is het eenmaal open, dan blijft het niet goed. Dus drink maar eens uit, dan slaap je straks goed. Een glaasje Madeira, my dear. Dat is toch veel chiquer dan bier. Ikzelf, ik drink weinig, de hemel zij dank. Er gaan weken voorbij, zonder één druppel drank. Ik heb al zoveel al genoeg aan de stank. Een glaasje Madeira, my dear. Paradigida, taradadada, taradilite, paradigidio, paradigidio, ah. Toen dacht ze bedrukt, net toen hij dacht het lukt, wat haar ma haar op het hart had gedrukt. Ga nooit naar een vent die je nauwelijks kent en ga nooit naar zijn appartement. Ze rende in paniek met haar jas naar de deur, vloog 8 trappen af naar beneden. Ze rustte wat uit naast de deur van de lift, die hij met een ruk opende. Glaasje Madeira, my dear. Dat rennen, dat helpt je geen zier. Maar zij gilde nee en rende in trap. Wel een half uur lang trap op en trap af. Een glaasje Madeira, my dear. Het klonk haar nog na als een snier. Maar toen ze de volgende morgen heel vroeg met een lach op de lippen, de ogen.

U hoorde de Italiaanse zanger Paolo Conte met het nummer Via Con Me. Deze in 1937 geboren artiest begon met het schrijven en componeren van liedjes voor anderen en later ook voor zichzelf. Zijn schorre stem geeft een speciale charme aan zijn treurige, soms melancholische teksten. Hij componeerde ook muziek voor films en een musical. Daarnaast had hij als beeldend kunstenaar in Londen tentoonstellingen van zijn grafiek en schilderijen. Hij studeerde rechten en was ook advocaat. Dan gaan we verder met een nummer van de Britse glamrock tienerband The Rubettes. Zij traden destijds op in teddybroeken en oversized petten en jassen, alles in pastelkleuren. In latere jaren, dat zal u verbazen, gingen ze over op het spelen van country muziek. De groep werd in 1973 opgericht en is tot op de dag van vandaag actief. In de zomer van 1974 scoorden zij hun eerste en meteen grootste hit en dat was het nummer Sugar Baby Love.

0: Dit was Joe Dassin met het prachtige nummer L'été Indien, waarmee hij in 1975 een hit had. Binnen een maand waren er meer dan 300.000 singles van dit nummer verkocht. L'été Indien is de vertaling van het Amerikaanse Indian Summer, de periode van eind september tot half november, waarin het nog zomers zonnig en warm kan zijn. Joe werd eigenlijk het slachtoffer van zijn succes. Hij nam zo'n 250 liedjes op in meerdere talen, waaronder ook in het Grieks en het Japans. Daarnaast trad hij heel veel op. Toen hij in 1980 met zijn familie op vakantie was in Tahiti om te herstellen van een hartinfarct, kreeg hij er opnieuw een, waaraan hij overleed. Joe werd slechts 40 jaar. Het volgende nummer is van de Manhattans, de in 1962 in New Jersey opgerichte rhythm and blues groep die inmiddels 60 jaar actief is. In 1964 scoorden zij hun eerste hit met het nummer For the Very First Time. In 1970 overleed leadzanger George Smith. Hij werd vervangen door Gerald Aston. In 1973 tekende de groep haar eerste platencontract bij Columbia Records. Bij ons hoort u hen vandaag met een nummer afkomstig van hun in 1976 uitgebrachte album The Manhattans. Het is de hit Kiss and Say Goodbye, waarmee ze in 1976 ook 12 weken in de Nederlandse top 40 stonden.
1: This has got to be the saddest day of my life. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day. And since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

U hoorde de Franse zanger Gérard Lenormand met het uit 1983 daterende nummer Tu te rappelles plus de rien. En dat betekent zoveel als je herinnert je er niets meer van. Gérard bezingt hierin hoe iemand, gescheiden na een huwelijk van meer dan 25 jaar, zich alles herinnert. Waaronder bijvoorbeeld ook het overlijden van de Gaulle en Jacques Brel. Terwijl de ander zich waarschijnlijk niets van dat alles zich herinnert. De Franse zanger en tekstschrijver Lenormand is inmiddels 77 jaar en kan terugblikken op een lange, succesvolle carrière waarin hij talloze hits scoorde die het ook in Nederland heel goed deden. Het mooie van programma's maken is dat je ook werk kunt programmeren van artiesten die je zelf graag hoort. Dat geldt voor mij bijvoorbeeld ook voor Donovan, die in 1946 in Glasgow werd geboren. Hij was in de jaren 60 ongekend populair met zijn aan folk verwante popsongs die werden gezien als het Britse antwoord op Bob Dylan. Voor ons programma van vandaag koos ik een nummer dat afkomstig is van zijn in 1969 uitgebrachte zevende studioalbum The Hurdy Gurdy Man. Het nummer heet Atlantis.

0: Dit was Nancy Sinatra met het nummer Sweet Georgia Brown, dat al in 1925 werd gecomponeerd door Ben Burney met tekst van Kenneth Casey. Het nummer werd datzelfde jaar voor het eerst op de plaat gezet en groeide uit tot een zogeheten standard die in de loop der jaren door talloze anderen werd gecoverd. U hoorde zojuist Nancy Sinatra met haar versie, maar er is er zelfs ook één, en dat zal u wel verbazen, van The Beatles. Dan vervolgen we ons programma met het eerste dubbelnummer van vandaag. U hoort Dalida, die samen met Alain Delon het nummer Parole zingt. De Nederlandse versie van dit nummer wordt vervolgens gezongen door Willeke Alberti en Paul de Leeuw en die heet Gebabbel.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

parler comme la première fois.

0: Het is zo vreemd, ik weet niet wat me overkomt vandaag. Het is alsof ik je weer zie voor de allereerste keer.
1: Alweer gepraat, nog meer gepraat, alleen gepraat.
0: Ik weet niet hoe ik het je moet zeggen.
1: Alleen gepraat.
0: Maar jij bent voor mij die prachtige liefdesgeschiedenis.
1: Je volst gepraat, zinvol gepraat, dat snel vergaat.
0: Waarin ik nooit op kan

0: kiet op. Nou, hou op. Nou, hou op. Nou, ik ga je moeder bellen, hoor.
1: Het duurde erg lang voor ik voldoende materiaal bij elkaar had gevonden voor het programma van vandaag, omdat de voorwaarde was dat er in ieder nummer gesproken werd. Het is al een tijdje geleden dat ik een cd vond met de titel Een eeuw cabaret en Nederlandse chansons. Hierop vond ik een verrassend, geheel gesproken nummer van Jos Brink. Deze veelzijdige acteur, cabaretier en musicalster werd ook bekend door zijn werk voor tv. In juli 2007 werd bekend dat Jos ongeneeslijk ziek was. Hij overleed in augustus dat jaar op 65-jarige leeftijd. Het is bijna bizar dat het nummer van Jos dat ik u wil laten horen gaat over het opruimen van de spullen van iemand die overleden is. Het nummer heet Dode Dingen.

Een adresseboekje. Een notitieblaadje. Annie morgen jarig. 28 maart is Annie blijkbaar jarig. Nooit gehoord van Annie. Paar sloffen vind je. En een filmsterplaatje, zomaar niks, een plaatje. Waarom dat bewaard is, weg ermee. Want alles willen houden kan niet. Een troskompasje. En van Ropa Brood zijn bril, zijn dentofix. Een doosje schroeven. Wees eerlijk, zou je zelf die rotzooi hoeven. Het was van je vader, ja. Maar die is dood. Wat is een potlood nog? Een schemerlamp. Wat is een foto van nog voor zijn trouwen? Nou ja, die hou je dan. Je mag toch wel iets houden. 1921. Pinksterkamp. En dat adresseboekje. Een notitieblaadje. Het portret van mama in een HEMA-lijstje. En naast de laatste post de sleutels van de wagen. Een stapel foto's achter in een laadje nooit eens ingeplakt. Hé, wie is dat meisje? Is dat tante Mary? Moet ik het toch eens vragen? Hoe gaat het, vader? Heb je weer wat trek? Je hebt wat tijd nodig om uit te zieken. We zullen een jonge vent van je fabrieken. Je gaat niet dood van deze, ben je gek? De dokter zei vandaag wel zo geleerd. Kom, nou niet huilen, pa. Ik ben toch bij je. Je vader is een kind dat ligt te schrijven. Mijn God, de rollen zijn wel omgekeerd. En dat adresseboekje. Notitieblaadje Annie morgenjarig. Annie of Trudy of Lize. Het zijn levens in een leven. Namen, namen, namen. En die sloffen vind je. Sloffen. God, wat haat je zo'n postume schoonmaak. En de directrice zeurde. Ach meneer, dat doen we morgen samen. En het kan niet samen. Want zo'n afscheid is geen zaak van hem en mij. Met nog een vreemde. Je zoekt je weg alleen als een onthemelen. Je doet het nog eens. De begrafenis. Je legt zijn hele leven op een rij. In dode dingen. Die zijn uitgezworven. De dingen die met hem zijn meegestorven. Gestorven. Net zoals het kind.

0: jaren. Jaren dat we samen.
1: Kom er even tussendoor.
0: Altijd
1: er gaat even iets fout aan de kant van de techniek. We hoorden zojuist, en dat was helemaal goed, Jos Brink over het overlijden van zijn vader en de spullen die vervolgens moesten worden opgeruimd. En dan kijk ik op mijn lijst, Sikko, en dan is het volgende nummer dat we gaan draaien van Michel Sardou. En het album wat daarvoor klaar moet liggen is nummer 1 van dat album. Ja?
2: Ma chère mamie. Je passe de bonnes vacances. Il fait très beau et la nouvelle fiancée de papa me plaît beaucoup. Elle est très jolie et pas tellement plus vieille que moi. Depuis qu'elle est à la maison, papa n'a plus un seul cheveu blanc.

U hoorde de in 1947 in Parijs geboren zanger en acteur Michel Sardou met het nummer Attention les enfants, danger, dat hij in 1988 op de plaat zette. Het is opvallend dat er van verschillende Franse zangers nummers te vinden zijn waarop een kind te horen is dat zingt of spreekt. In dit nummer was het Davy, de zoon van Michel, die in het lied aan zijn moeder vertelt dat hij een fijne vakantie heeft bij zijn vader en dat zijn vader een aardige, jonge vriendin heeft. De strekking van het lied is dat kinderen meestal onverbloemd de waarheid vertellen. Het levensverhaal van Rocco Granata vertoont grote gelijkenis met dat van Adamo. Beide artiesten kwamen vanuit Italië naar België, waar hun vaders in de mijnen gingen werken. Rocco wist al heel jong dat hij een ander leven wilde dan dat van een mijnwerker. Hij speelde al vroeg accordeon in zijn eigen orkestje, de International Quartet, waarmee hij in Belgisch Limburg rondtoerde en veel succes had met bijvoorbeeld het nummer Manuela. Als 18-jarige schreef hij zelf een nummer met dezelfde titel en voor de B-kant schreef hij het lied Marina. Er was niemand die het wilde uitbrengen, maar het gebeurde toch door Rocco zelf met de hulp van een dancing-eigenaar. Het nummer Marina was een groot succes en bleek het begin van een mooie, lange carrière. Bij ons hoort u Rocco nu met een andere hit. En dat is het nummer Buonanotte Bambino uit 1963.

0: Dit prachtige nummer, Past, Present and Future, is van Agnetha Veldskog, de blonde zangeres van ABBA die na het uiteenvallen van de groep solo verder ging. Al op haar 6e trad ze op en zong toen een zelfgeschreven liedje over 2 trolletjes. Vanaf haar 8e kreeg ze pianoles en ging ze bij het kerkkoor. In 1960 begon ze met 2 vriendinnen een trio. Toen ze 15 was, ging ze van school om zich volledig op de muziek te kunnen richten. Ze ging wel werken als telefoniste bij een autobedrijf en trad daarnaast 's avonds op. Op haar 17e kreeg ze haar eerste platencontract en in januari 1968 werd haar eerste single in Zweden een nummer 1 hit, waarvan 80.000 exemplaren werden verkocht. Het zou nog een aantal jaren duren voor ze furoren maakte met ABBA, met wie ze in 1974 het Eurovisie Songfestival won. Het volgende dubbelnummer werd geschreven naar de tekenfiguur Speedy Gonzales, een actiemuis in Mexico. Dit lied kreeg in 1962 grote bekendheid in de uitvoering van Pat Boone. Het nummer werd vervolgens ook opgenomen in het Duits, Italiaans, Nederlands, Fins en Deens en, zoals u dadelijk kunt horen, ook in het Frans. U hoort nu eerst de populaire versie van Pat Boone en daarna hoort u hoe het klinkt als het in het Frans wordt gezongen door Dalida. Hier is voor u Speedy Gonzales.
1: It was a moonlit night in old Mexico. I walked alone between some old adobe haciendas when suddenly I heard the plaintive cry of a young Mexican girl.
2: La

0: En tot zover twee keer Speedy Gonzales. Eén keer in het Engels, één keer in het Frans. Het volgende nummer is van de in 2006 op 62-jarige leeftijd overleden Amerikaanse soul, gospel, blues en jazzzanger Lou Rawls. Gedurende zijn schooltijd was hij bevriend met Sam Cooke, met wie hij in de jaren 50 in een gospelgroep zong. Na zijn militaire dienst zong hij eind jaren 50 bij de groep The Pilgrim Travelers. In 1962 kreeg hij een contract bij Capitol Records en hij groeide uit tot een graag gehoorde artiest. Ik koos van hem vandaag het nummer Lady Love uit 1977.
1: Thank you very much. Thank you so much. We'd like to say good evening. So nice to join you here this evening. We sincerely hope you'll enjoy yourselves while you're with us for the next few minutes, as we shall attempt to appease your musical appetites with song and music designed to move and groove you. Right now we want you to just sit back and relax. Let us take you on a little musical journey with us, hoping that somewhere along the way we'll strike your musical fancy with some of our songs. Right now we want to get it off the ground and dedicate this song to all the lovely ladies in the room with us this evening. Let you know how we feel about you, girls. Lady love, your love is soothing like the summer's breeze. My lady love,

0: Vindt u het geen geweldig nummer? Barry White zong samen met de groep Love Unlimited het prachtige lied Walking in the Rain with the One I Love, waarmee zij in 1972 een hit hadden. Dit nummer werd door Barry White geschreven. Hij begon eind jaren 60 in de muziek als producer. Hij was verbonden aan de uit drie dames bestaande groep Love Unlimited, omdat hij die zelf oprichtte en omdat zijn vrouw Glodan James erin zong. White, die in 2003 in het ziekenhuis verbleef na een beroerte, overleed daar aan een nierziekte. Hij werd slechts 58 jaar. 10 jaar later kreeg hij postuum een ster op de Walk of Fame. Dan gaan we verder met een nummer van de jong overleden Amerikaanse countryzanger Jim Reeves, die op 40-jarige leeftijd om het leven kwam toen zijn door hemzelf bestuurde vliegtuig door de bliksem werd geraakt en neerstortte. Enige tijd geleden vond ik van hem een album uit 1993, waarop hij zelf een nummer aankondigt en dat hij ook vervolgens gaat zingen. Het is het nummer Just Call Me Lonesome.
1: Here is an old song we'd like to do for you now. This was introduced by Eddie Arnold and was a big record about 4 or 5 years ago. And it's been one of my favorites. I hope you'll enjoy my rendition of Just Call Me Lonesome.

Tell me, said the elephant. Tell me, brothers, if you can.

0: Kamal zong zijn Elephant Song. Deze zanger werd in 1934 in Maleisië geboren en groeide op in Kuala Lumpur. In zijn tienerjaren verhuisde hij naar Australië. Hij was arm en sprak nauwelijks Engels en ondervond veel hinder van de rassendiscriminatie. Na een concert van Nat King Cole kreeg hij de gelegenheid de zanger te ontmoeten en besloot vervolgens zijn droom te volgen en zanger te worden. In 1969 kwam zijn eerste single uit, die meteen een hit was. In Nederland brak hij door toen hij het nummer dat wij zojuist draaiden zong in een programma over het Wereld Natuurfonds. Dan gaan we verder met een bekend Frans nummer. En dat wordt voor u gezongen door, moet ik even op mijn lijst kijken of ik wel gelijk oploop, ja, door Yves Montand. Yves werd in 1921 in Toscane geboren als Ivo Livi. Zijn vader was een sympathisant van de communistische partij en ontvluchtte met zijn gezin het regime van Mussolini. Ivo bracht zijn jeugd door in Marseille, waar hij in de kapsalon van zijn zus en in de haven werkte. 'S Avonds zong hij in nachtclubs en in die tijd veranderde hij zijn naam in Yves Montand. Hij groeide uit tot een internationaal bekend artiest die meespeelde in meer dan 40 films en van wie meer dan 20 albums uitkwamen. Hij overleed in 1991 op 70-jarige leeftijd. U hoort hem nu met een veelgecoverd nummer dat werd in 1945 al werd gecomponeerd door Joseph Kosma met de tekst van de acteur Jacques Prévert. Het nummer heet Les feuilles mortes.
1: Oh, je voudrais tant que tu te souviennes des jours heureux où nous étions amis. En ce temps-là, la vie était plus belle et le soleil plus brûlant qu'aujourd'hui. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, tu vois, je n'ai pas oublié. Les feuilles mortes se ramassent à l'appel, les souvenirs et les regrets aussi. Et le vent du nord les emporte dans la nuit froide de l'oubli. Tu vois, je n'ai pas oublié la chanson que tu me chantais.

Het mooiste beeld wat ik van mijn vader heb, is op die stoel in de zon voor de deur. Het mooiste beeld wat ik van mijn vader heb, is op die stoel voor de deur in de zon. Achteroverleunend tegen die witte muur. Die witte muur die warm was van de zomer. Zo zat hij daar. Een man van 44 jaar, de laatste maanden van zijn leven. Zo zat hij daar te wachten op de duiven. En hij keek maar naar die hemel, naar de wolken in de lucht. En als die duiven dan kwamen, dan stond hij op. En dan riep hij hun namen. Duifke. Duifke. Met die zachte stem die ik nog altijd hoor. Ik was 14 toen ik hem verloor. Het was op een zondagmiddag in de zomer. En de zon scheen op die witte muur. Hij glimlachte. En sloot zijn ogen. Toen is hij met de duiven weggevlogen.

Dit was Toon Hermans met de lofzang op zijn vader. In dit door hem zelf geschreven nummer hoor je de diepe liefde die hij voelde voor zijn vader die overleed toen Toon pas 14 jaar oud was. Toons zoons waren respectievelijk 45, 51 en 53 jaar oud toen Toon overleed. Zij hadden de gelukkig dus heel wat meer tijd met hun vader kunnen doorbrengen dan Toon met de zijne. Als volgende staat Diana Ross op mijn lijst. Ze werd geboren als tweede in een gezin met 6 kinderen. Samen met 3 anderen vormden ze in 1959 de Primettes. Nadat ze in 1960 een contract kregen bij Motown, veranderden ze hun naam een paar jaar later in The Supremes. Vanaf 1967 was het Diana Ross en The Supremes. En onder deze naam scoorden ze een aantal wereldhits. In 1969 verliet Diana de groep om solo te gaan. En ook dit werd een succes. In 1978 speelde ze de rol van Dorothy in The Wizard of Oz. Het duet Endless Love, dat zij in 1981 met Lionel Richie op de plaat zette, bleek de grootste hit uit haar carrière. Bij ons hoort u haar nu met het nummer Ain't No Mountain High Enough.

0: Dit was de blindgeboren zanger José Feliciano met zijn versie van het Beatle-nummer Hey Jude. José Feliciano is autodidact. Hij ging al jong van school, zodat hij met zijn optredens het gezinsinkomen kon verhogen. Hij heeft altijd goed in zijn levensonderhoud kunnen voorzien en vierde in september zijn 78ste verjaardag. Dan hebben we nog een laatste dubbelnummer. Ik weet niet of wij u beide versies zullen kunnen laten horen. Het zal erom hangen, maar we gaan het gewoon proberen. Het is de song Is That All There Is, die in 1969 op de plaat werd gezet door Peggy Lee en die daarna door diverse anderen, onder wie Bette Midler, werd gecoverd. Wij draaien eerst de originele versie van Peggy Lee en, als de tijden toelaat, hoort u vervolgens hoe het klinkt in de Nederlandse uitvoering van Martine Bijl.
1: I remember when I was a little girl, our house caught on fire. I'll never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out on the pavement. And I stood there, shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames. And when it was all over, I said to myself, "Is that all there is to a fire?"

opeens zijn de twee uur dan weer voorbij. Dit was T42 met heel veel plezier voor u samengesteld en gepresenteerd door Web Hendriksen. En de techniek was vandaag in handen van Sikko Snip, waarvoor hartelijk dank. Dit programma wordt zondagmiddag bij Rozo Radio herhaald van 2 tot 4. En op maandagavond is het bij de ORTS te beluisteren van 7 tot 9. Live ben ik er weer volgende week, donderdag, rond de klok van 1 uur. En hopelijk bent u dan ook weer van de partij. Heel erg graag. Tot dan!

0: Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Vlak bij de Roemeense kust zijn twee commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van één schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Deze maand zijn al zeker 6 schepen aangevallen, waarbij tientallen bemanningsleden gedood of vermist raakten. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4de grootste economie ter wereld. Met een bruto binnenlands product van 45,20 miljard dollar. Japan zakt dan naar de 6de plek achter het Verenigd Koninkrijk. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India dit jaar naar 7%. In de stad Split in Kroatië zijn 57 mensen aangehouden na een confrontatie tussen fans van Ajax en Hajduk Split. De ploegen spelen tegen elkaar in de Conference League. Over de afgelopen 2 nachten zijn in totaal ongeveer 100 fans aangehouden. Eergisteravond werden 18 Ajax-supporters opgepakt die mogelijke wapens bij zich hadden. Vanochtend waren in diverse Albert Heijn-filialen nog lege schappen zichtbaar bij verse producten, zoals groente en fruit. In vestigingen in Vlaardingen, Schiedam en Bergen-op-Zoom ontbraken onder andere citroenen en bloemkolen. Maar medewerkers waren actief bezig schappen aan te vullen. De distributiecentra zijn weer operationeel. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een jongen van 17 uit Haarlem te hebben mishandeld. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij gisteren gekozen voor een minderheidsbelang in TAP. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt 1,2 miljard euro voor maximaal 49,9% van de aandelen. Vlak bij de Roemeense kust zijn 2 commerciële olietankers in brand gevlogen na mogelijke Russische droneaanvallen in de Zwarte Zee. Van 1 schip worden nog 7 bemanningsleden vermist. Deze maand zijn al zeker 6 schepen aangevallen, waarbij tientallen bemanningsleden gedood of vermist raakten. Volgens het IMF zal India volgend jaar Japan overtreffen als 4e grootste economie ter wereld, met een bruto binnenlands product van 45,20 miljard dollar. Japan zakt dan naar de 6e plek achter het Verenigd Koninkrijk. Het IMF verhoogde de groeiverwachting voor India dit jaar naar 7%. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover.
2: Uur na uur

0: Dank u wel. Dames en heren, had ik al verteld dat vanavond de DVD-opname is? Niet, hè? Nou ja, daarom dacht ik ga iets doen. Ik ga iets doen wat ik nog nooit gedaan heb. Ik ben ook eigenlijk een beetje nerveus, maar ga het wel doen. Want ik wil gewoon op die DVD op deze manier. Ik heb goed geoefend. Maar ik wil wel dat jullie me ontzettend gaan helpen, want anders lukt het niet. Willen jullie helpen? Dat is mooi. Even kijken. Welke is het gas en welke is de koppeling?
1: Rozo Radio. Internet Radio.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht €50.000 uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. Het Openbaar Ministerie heeft vandaag in de rechtbank in Haarlem celstraffen van 18 maanden tot 2 jaar geëist tegen 3 jongeren uit Heemskerk en Beverwijk voor een poging tot doodslag. Ze worden ervan verdacht op 6 september vorig jaar in Beverwijk een jongen van 17 uit Haarlem te hebben mishandeld. Lufthansa voert gesprekken over het in de toekomst bijna volledig overnemen van de resterende aandelen in de Portugese luchtvaartmaatschappij TAP. Portugal heeft de Duitse luchtvaartmaatschappij gisteren gekozen voor een minderheidsbelang in TAP. De Duitse luchtvaartmaatschappij betaalt €1,2 miljard voor maximaal 49,9% van de aandelen. En dan het weer. Vanmiddag is het zonnig. Vanuit het zuidwesten komt er meer bewolking, maar het blijft droog. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het uur na uur.

0: Is Doris thuis?
1: Al bent u het, meneer Korstijn. Kom boven. Maar wel even de voetjes vegen beneden, hoor.
0: Ja, ja. Hadi Doris, hoe is het ermee?
1: Goed, meneer Korstijn, goed. Maar wat vind ik dat nou jammer dat u zo onverwachts komt binnenzetten?
0: Hoe is dat zo?
1: Nou, kijk eens hier. Als ik wist dat je zou komen, had ik al op eruit gelegd. Een koffie thee gezet en...

0: Meer piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de loper uitgelegd.
1: Nou, als je er zo over denkt, dan ga ik maar weer.
0: Nee, nee, dat wil ik helemaal niet. Maar moet je even luisteren. Een relatie van mij, hè?
1: Ja.
0: Die heeft net zoiets meegemaakt.
1: Ga weg.
0: Ja. Mijn allerbeste vriend had een halve ton verdiend. Maar de

0: Nou, ik geloof dat ik toch maar beter op kan stappen.
1: Nee, daar gaat het niet over.
0: Oh nee?
1: Nee.
0: Oh nee?
1: Nee, maar nou we het er toch over hebben. Een kennis in hoge nood, die ik wat geld aanbod. C, die 7 Piet, die heb je morgen terug. Pas na een maand of acht, kwam hij diep in de nacht. En riep, hier is een gulden.

0: meer piepers kunnen schillen als je bleef voor het diner. Waarom heb je mij dat niet eerder gezegd? Dan had ik de lol vooruit gelegd. Zeg meneer Kostijn, als ik even vragen mag, waarom kwam je eigenlijk op visite?
1: Wel, de bedoeling was dat ik met jou een gamme woonplaats zou maken.
0: Oh, nou dat is bij deze dan gebeurd, hè? Maar toch, als ik wist dat je zou komen...
1: Ja, dat weet ik dan wel.

0: Dit is WNC, World News Company, met het nieuws. Ik ben Marcel Vermeer. Een goedemiddag.
1: Duitsland heeft op alle 5700 treinstations een alcoholverbod ingevoerd om geweld terug te dringen. Deutsche Bahn nam dit besluit nadat een conducteur zwaar gewond raakte doordat een dronken reiziger hem uit een rijdende trein sloeg. Het verbod geldt ook tijdens de feestdagen en grote evenementen. Een man uit Terneuzen wordt verdacht van het stalken van medewerkers van Poont, de NPO en Afrotros, waaronder radio-dj's, presentatoren en producers. Hij benaderde hen via social media, sms en de NPO Radio 2-app. Het Openbaar Ministerie eist TBS met dwangverpleging en acht hem volledig ontoerekeningsvatbaar. De rechtbank doet over 2 weken uitspraak. Voor het eerst voerden Nederland en Frankrijk in Parijs overleg over een nucleaire samenwerking. Defensieminister Jezilkes noemt dit een belangrijke stap in het nemen van eigen veiligheidsverantwoordelijkheid. Behalve Nederland doen ook het Verenigd Koninkrijk, Duitsland, Polen, België, Griekenland, Zweden en Denemarken mee aan het Franse initiatief om Europese afschrikking te versterken. De stichting Dierennoodhulp Flevoland ontving onverwacht 50.000 euro uit het nalatenschap van Joop van der Vaart, oprichter van een ijssalon in Lelystad. Voorzitter Irma Moes had geen contact met hem, maar hij belde regelmatig de meldkamer. Het bedrag wordt over 5 jaar gespreid om brandstofprijzen op te vangen en meer dieren te helpen. En dan het weer. Bij een matige wind uit het zuidwesten is het zo'n 18 graden in het noorden tot 21 in het zuiden en oosten. Vanavond klaart het vooral in het zuiden op en vannacht koelt het af naar zo'n 10 graden. En tot zover het nieuws.
2: Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Een nieuw medicijn tegen uitgezaaide alvleesklierkanker heeft een positief Europees beoordelingsadvies gekregen. Rasonk kan bij patiënten die eerder zijn behandeld de groei van de kanker afremmen en mogelijk hun levensduur verlengen. Jaarlijks krijgen ongeveer 3300 Nederlanders deze diagnose. De Europese Commissie moet nog beslissen over toelating van het medicijn. Albert Heijn onderzoekt of het meer onverkochte, maar nog eetbare producten aan de voedselbanken kan schenken. Door logistieke problemen zijn winkels tijdelijk niet bevoorraad met verse producten. In Rotterdam en Zwolle ontvingen voedselbanken extra leveringen onder meer van niet bezorgde online bestellingen. Elders kregen voedselbanken juist minder producten door de verstoringen. Ja 21 heeft na overleg met asielminister Bart van den Brink geen akkoord bereikt over de spreidingswet. Partijleider Joost Eertman stemt alleen voor het belastingplan als gemeenten niet gedwongen worden asielzoekers op te vangen. De minister sluit dwang niet uit. Ja 21 onderhandelt samen met de SGP over het belastingplan, maar beide partijen stellen aanvullende eisen. Donald Trump heeft besloten de executie van oud-legerpsychiater Nidal Hassan niet live uit te zenden. Hassan is veroordeeld voor het doodschieten van 13 mensen op een legerbasis in 2009. De executie staat gepland voor 3 december en moet worden uitgevoerd door een vuurpeloton. Door beroepsprocedures is het onzeker of die datum wordt gehaald. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover.
1: Uur na uur

0: Listen to the music. Muziek van toen en nu. Elke donderdagavond bij Rozo Radio.
1: Goedenavond.

0: donderdagavond en wij zitten er weer helemaal klaar voor. Nout achter de microfoon.
1: En Arie achter de knoppen en de microfoon. Kan niet op.
0: Ja, dus we gaan weer lekker tegenaan. 2 uurtjes lang van 8 tot 10 uur. Listen to the music.
1: Hier zo lekker bij Roze Radio, zoals elke donderdag. En we hebben er weer een paar hele leuke om te starten met Arie. Hij heeft zijn dansschoen aan, dus ja. Het kan beginnen. The Happening, Diana Ross and the Supremes.

0: The Ritchie Family and the Best Disco in Town. Never Love Like This Before van Stephanie Wills. En wat ook nog Chic en Le Freak.
1: En de eerste was Diana Ross en de Supremes. Dat hadden we ook nog gezegd. Het is alweer de zesde plaat gaan we alweer draaien. En we zijn al, het gaat hard als een trein vanavond. 16 minuten bezig. Hier is Wiltura. En hij is eenzaam zonder jou.

0: Ja, dat was voor Damaru de grootste hit wat hij in Nederland heeft gemaakt. En na de hand waren het allemaal floppers. Samen met Jan Smit en Mirusu, Tuintje in mijn hart. En daarvoor hoorde je ook nog Pharrell Williams met Happy. En we begonnen met Viltura.
1: Harry houdt het allemaal bij, dus denk erom. Het komt allemaal goed. Het is bijna 8:30, hoogste tijd voor ons blokje country. En de eerste is natuurlijk Dick van Altena met Wings of a Dove. On the

0: Plaat die mooi overging van Brad Paisley naar Linda Ronstadt's Desperado. The Whiskey Lullaby hadden we ook Savannah met The Most Beautiful Girl, The Blue Bird Café. En dat is eigenlijk de voorganger van Savannah. Toen heette ze nog geen Savannah. En toen was, ja, toevallig kwam ze deed tegen. Dus ik denk, nou, dat was leuk. En de eerste was natuurlijk Dick Van Alta, zoals altijd natuurlijk bij The Country.
1: En we gaan terug naar de jaren 50 alweer. Nederlandstalig, heerlijk. En mocht je toevallig Peter hebben, heten, ja, dan heb je gewoon helemaal geluk. Hier is Sweet 16, maar eerst...
2: Rozo Radio.

0: In Acapulco van Loco in Acapulco. De Four Tops, daarvoor Paul Anka, Dance On Little Girl. En we begonnen met de plaat uit de jaren 50. Degene die Peter heette, die is helemaal gelukkig vanavond. En natuurlijk van Sweet 16.
1: En degene die John heet, die komt nu aan de beurt. Maar we hebben een hele grote Big Bad John van Jimmy Dean.
2: Big John, Big John. Every morning at the mine you could see him arrive. He stood 6'6" and weighed 245, kind of broad at the shoulder and narrow at the hip. And everybody knew you'd

0: Ja, dat was...
1: Jongen. Maar nou was ze alleen. Dus
0: nou was ze alleen, hè?
1: Dat is niet zo werk.
0: Normaal is Arie altijd protesteren als ik een ABBA-plaatje draai. Dat is meestal rond de 18, 19 of 20 op de playlist. En dit was Agneta helemaal alleen. Dus ik denk, nou, dat is minder erg voor hem. Daarvoor hadden we Michael Jackson natuurlijk met een heel mooi nummer. One Day in Your Life. En niet te vergeten Tom Jones met I Never Fall in Love Again.
1: En we gaan wel lekker terug in de tijd. We gaan even omhoog kijken.
0: Hallo. Naar boven.

0: zegen.
1: Ja, muziek door de jaren heen en natuurlijk ook af en toe eens een keer een nieuwe. En dan waren de geluiden van niemand anders als Vincent hier uit Oosterhout. Niks aan de hand, zijn nieuwe single. En daarvoor hadden we ook nog even kijken.
2: Ik hoorde me net op mijn telefoon ook. Kan dat?
1: Oh, heb jij onze zender aan
2: staan? Ik heb Roosje Radio aanstaan.
1: Daarvoor hadden we nog Oh Happy Days van de Edwin Harkensingers, De Heintje. Tegenwoordig Heinz Simons en natuurlijk Ik Bouw Dier in Slotje en Sammy Keek Omhoog van niemand anders als Ramse Shaffi.
2: Ja, en nu gaan we een plaat draaien en iedereen mag gewoon lekker meezingen. Hij zingt If I Were a Rich Man, maar
1: dat
2: je mag natuurlijk ook een vrouwtje zijn. Hier is Roger Whittaker. MUZIEK

0: Ik denk iedere keer, hij is afgelopen, maar er komt er nog een stukje aan. De Dire Straits in de Bug. Daarvoor hadden we natuurlijk Herman van Veen, Susanna, The Silence is Golden van de Tremolo's. Eva Richman, ik had het voorspeld. En je mag ook, mocht ook meezingen als dame. Ja, dat mag allemaal. Even kijken wat we nu krijgen. Oh, 1, 2, 3.
1: Nou, vooruit maar, mee is dit.
2: Rozo Radio.
3: Herinnert u zich deze nog?

toen zei de cd, doe het zelf maar. Dus we gaan het gewoon nog een keer proberen. Kunt u horen dat we in ieder geval live in de studio zitten. En Arie gaat het gewoon nog een keer proberen. Of hij het wel of niet wil. En anders, ja,

0: Had u het allemaal nog gevolgd, wat er allemaal nog voorbij kwam? Bugs Fix kwam voorbij. Brian Paris met Hik Hik Hik. En een speciale Baccarat David medley van The Carpenters hadden we ook nog, ja. Dit programma is weer ten einde. En volgende week zijn we er ook gewoon weer. Hè?
1: Ja, ja, ja.
0: Natuurlijk is Arie er zaterdagavond ook weer.
1: Yes.
0: Met de Jukebox. Alle Nederlandse plaatjes, hits en tips. Die zijn er dan weer. En verder zou ik zeggen, blijf lekker luisteren naar alle programma's van Roosje Radio. En dit programma is er volgende week donderdag weer. En ik zou zeggen, heel fijn weekend.
1: Ja, wij zeggen dus bedankt voor het luisteren. En ja, tot volgende week. Of anders, tot de zaterdag misschien. Je weet maar nooit. Houdoe!

Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in de Amsterdamse wijk Floradorp. Jongeren staken brandjes aan en bekogelden agenten met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Twee mensen zijn aangehouden. De onrust houdt mogelijk verband met het verbod op het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Burgemeester Halsema wijst geweld nadrukkelijk af. Albert Heijn bezorgt tot en met zondag geen online boodschappen vanwege een cybersecurity incident. De supermarktketen werkt aan het herstel van de systemen, terwijl de winkels inmiddels weer volledig worden bevoorraad. Klanten die al betaald hebben, krijgen hun geld terug zodra de systemen weer werken. Ook de websites en apps van enkele andere ketens van moederbedrijven Ahold Delhaize zijn nog niet bereikbaar. De Venezolaanse oud-president Nicolás Maduro en zijn vrouw Cilia Flores hebben onschuldig gepleit op een nieuwe aanklacht in de Verenigde Staten. Ze worden ervan beschuldigd te hebben samengespannen om gevangenen, onder wie Amerikanen, te laten martelen in Venezolaanse detentiecentra. Het echtpaar zit sinds hun arrestatie begin dit jaar vast in New York. Maduro wordt ook beschuldigd van drugsmokkel en verboden wapenbezit. De 28-jarige Jan G. uit Overasselt is vanuit Duitsland overgeleverd aan Nederland. Hij wordt verdacht van betrokkenheid bij een poging om bijna 4000 kilo cocaïne Nederland binnen te brengen. Die partij werd onderschept in de Franse havenstad Duinkerke. Jan G. was het doelwit van een gewelddadige aanval in Overasselt, waarbij een bewaker werd doodgeschoten en twee agenten gewond raakten. Dan nog het weer. Vanavond en komende nacht blijft het vrijwel overal droog met temperaturen rond 13 graden. Morgen begint de dag met zon, vooral landinwaarts. In het westen en noorden kan lichte regen vallen. Morgenmiddag trekt een regengebied van west naar oost over het land. Het wordt dan zo'n 18 graden. En tot zover.

0: today. Good night, everybody.
1: Rozo Radio. Internet Radio.

drink his secrets hotter than the sun. I'll beat you

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. De brieven zijn verstuurd naar verkiezingsfunctionarissen in verschillende staten en kantoren van volksvertegenwoordigers. Een deel van de post is onderschept. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. FIFA-voorzitter Gianni Infantino heeft opgeroepen tot meer eenheid in het internationale voetbal. Hij bood excuses aan voor fouten bij de presentatie van zijn omstreden plannen om het WK commercieel uit te breiden. De FIFA wil 22,5 miljoen euro verdelen over 211 nationale voetbalbonden. Het plan wordt in december besproken. De mobiele eenheid is voor de tweede dag op rij ingezet in de Amsterdamse wijk Floradorp. Jongeren staken brandjes aan en bekogelden agenten met vuurwerk, bierflesjes en stenen. Twee mensen zijn aangehouden. De onrust houdt mogelijk verband met het verbod op het traditionele vreugdevuur met oud en nieuw. Burgemeester Halsema wijst geweld nadrukkelijk af. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het vrijwel overal droog, met minima rond 13 graden. Morgenochtend schijnt vooral landinwaarts geregeld de zon. In het westen en noorden kan lichte motregen vallen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: En tot zover. Uur na uur.

Kees en ik, elk op een karretje met een angstig voorgevoel dat die broeders gingen racen wie het eerste daar zou wezen. En dat scheelt een heleboel. En dat scheelt een boel.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Ik ben Maurice de Jong. Een goedenavond. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. In Veenendaal is donderdagmiddag een minderjarige fietser omgekomen bij een botsing met een vrachtwagen. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Industrielaan en de Boompjesgoed. Hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren is nog niet duidelijk. De vrachtwagenchauffeur is voor verhoor meegegaan naar het politiebureau. De FBI en de Amerikaanse Postdienst onderzoeken verdachte postzendingen met onder meer wit poeder. De brieven zijn verstuurd naar verkiezingsfunctionarissen in verschillende staten en kantoren van volksvertegenwoordigers. Een deel van de post is onderschept. Het is nog niet bekend wie achter de zendingen zit. Dan nog het weer. Komende nacht blijft het vrijwel overal droog, met minima rond 13 graden. Morgenochtend schijnt vooral landinwaarts geregeld de zon. In het westen en noorden kan lichte motregen vallen. Morgenmiddag trekt vanuit het westen regen over het land. Het wordt ongeveer 18 graden.
1: En tot zover het nieuws.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten.
1: En tot zover. Uur na uur.

0: Dit is WNC, World News Company met het nieuws. Een goede nacht, ik ben Maurice de Jong. De sterk gestegen dieselprijzen in de Verenigde Staten werken door in de kosten van transport, landbouw en productie. Ook grondstoffen voor voedsel, zoals veevoer en kunstmest, zijn duurder geworden. Volgens Reuters kan dit de komende maanden leiden tot hogere prijzen voor consumenten, onder meer voor levensmiddelen en speelgoed. De kans op steun van de SGP voor de kabinetsbegroting en het belastingplan is kleiner geworden. SGP-Kamerlid Diederik van Dijk heeft een motie van afkeuring ingediend tegen zorgminister Sophie Hermans, omdat zij een proef met abortussen tussen 22 en 24 weken laat doorgaan. De SGP wilde dat de proef zou stoppen. Bij de Franse ingang van de kanaaltunnel heeft een ongeluk plaatsgevonden tussen een vrachttrein en mogelijk een minibus. Volgens Franse media zijn 19 mensen gewond geraakt, van wie 5 ernstig. Geen van de slachtoffers zou in levensgevaar zijn. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, zijn ter plaatse. Het kabinet trekt de komende jaren 16 miljard euro uit voor onderhoud en vernieuwing van bruggen, wegen en sluizen. Onderhoud krijgt voorrang op nieuwe projecten. Daardoor gaan 29 geplande projecten voorlopig niet door. In totaal wil het kabinet 60 bruggen, sluizen en tunnels vernieuwen. Dan nog het weer. Vannacht is het in het noorden bewolkt met plaatselijk wat regen. In het zuiden blijft het droog. Morgenochtend breidt de bewolking zich uit en neemt in het westen en noorden de kans op lichte regen toe. Het wordt 17 tot 20 graden met de hoogste temperaturen in het oosten en zuidoosten.
1: En tot zover.
2: Uur na uur.